0: Lieve kinderen, we leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Klein Duimpje was aan het lachen met de ezel tot Roodkapje voorbij kwam.
1: Roodkapje, doe mee! Ga moppen vertellen aan de ezel tot hij in de kaak poept.
2: Geen tijd. Ik moet nog zoveel inpakken.
3: Ga je op reis?
2: Ja, vanavond. Ik heb alleen nog een grote koffer nodig.
3: Nou, heb ik niet. En een koffer van Klein Duimpje is voor jou een lucifersdoosje.
2: Er moet eten voor een hele winter in passen. Misschien heeft Langnek er een.
1: Wat is die van plan?
4: Is ze de hele winter op reis?
1: Waarom neemt ze dan geen afscheid?
4: Ze is vast bang dat je verdrietig wordt.
1: Ik mis haar nu al.
5: Wat een serieuze gezicht hier, zeg. Hé, hey, lach eens een beetje. Het leven is verrukkelijk.
1: Roodkapje gaat weg, voor heel lang.
5: Wat? Weg?
1: Ja!
5: Wat een ramp! Hoe moet het dan verder met mij? Waar gaat ze heen?
4: Ze zoekt een grote koffer om heel veel eten in te doen.
5: Een grote koffer? Uh-huh. Eten?
1: Ja!
5: Ik moet er weer vandoor. Dan ben ik nog net op tijd om Roodkapje uit te zwaaien.
6: Afscheid nemen is niet leuk. En ik kan het weten. De prins is heel vaak op reis.
1: Roodkapje moet gewoon hier blijven.
6: Soms gaat iemand een tijdje weg. Dat hoort erbij.
1: Als je iemand mist, ben je dan de hele dag verdrietig?
6: Een beetje. Maar als jij aan Roodkapje denkt en Roodkapje denkt aan jou, dan ben je toch heel dicht bij elkaar. Dan is de winter zo voorbij.
1: Dan ga ik haar iets geven waardoor ze me niet vergeet.
7: Waarom moest ik mijn koffer halen? Ga ik op vakantie?
5: Nee, maar Roodkapje wel. Voor heel lang. En ik heb mijn eten graag in de buurt.
7: Ik ben niet dom, maar ik snap het niet.
5: Luister, ik ga in de koffer zitten. Ja, jij doet hem dicht. Ja. Dan ga je naar Roodkapje en je zegt dat je de grote koffer hebt die zij zocht. Ja, je neemt haar mee naar hier en doet net alsof je haar eten in deze koffer stopt.
7: Ja, duidelijk.
5: Goed zo.
7: Ja. Maar jij zit erin.
5: Je doet alsof, zeg ik toch. Dan komt de tweede stap van het plan. Dan zeg je, zal ik de koffer dragen? Die is veel te zwaar voor jou.
7: Oh ja, ja. Ja. Duidelijk. Ja, maar dan draag ik jou. Ja,
5: Roodkapje vertrekt. Jij loopt mee met de koffer. En als we heel ver weg zijn, maak je de koffer open en kom ik tevoorschijn. En dan krijgt Roodkapje een enkele reis richting Wolvenbuik.
7: Ja. Maar wat heb ik daar nou aan?
5: Nou, als Roodkapje spoorloos is, dan zal Klein Duimpje haar zeker in dat verre bos gaan zoeken. Ja, hoef je alleen maar daar te wachten tot hij voorbij komt.
7: Ah ja.
5: Ja, ja.
7: Daar ga je. Zo.
1: Hier, dan zul je nog eens aan me denken.
6: En dit muiltje zorgt ervoor dat je mij ook niet vergeet.
2: Wat aardig, maar... Waarom zou ik jullie vergeten?
6: Omdat je zo lang op reis gaat.
1: Ik mis je nu al.
2: Lang op reis? Ik ga 3 dagen bij oma logeren.
6: 3 dagen maar?
1: En je neemt zoveel eten mee.
2: Dat is voor oma. Heeft mijn moeder gemaakt. Genoeg voor de hele winter. Maar ik weet niet hoe ik het mee moet nemen.
1: Dus dit is geen echt afscheid? Ah, gelukkig heb ik niet gehuild.
2: Waarom gaan jullie niet mee? Zal oma gezellig vinden.
6: Ja?
1: Gigantisch!
6: Ik heb genoeg koffers. Je mag er wel eentje lenen.
7: Roodkapje!
1: Oké, ik ben er vandoor. Zie jullie bij oma.
7: Dit is geen stiekem plan hoor, maar gewoon zomaar iets wat ik moet zeggen. Daarin staat mijn koffer.
2: Oh.
7: Die mag je lenen.
2: Hoeft al niet meer. Assepoester heeft er een voor me.
7: Oh? Wat kwam er dan ook alweer? Zal ik die koffer dragen? Die is toch veel te zwaar voor jou?
2: Oh, nou, graag.
6: Mag die van mij er ook bij?
7: Leuk, op reis. Ik heb zelf ook ergens een hele grote koffer. Wat was daar ook weer mee?
8: Kan iemand me hier uithalen? Het is een beetje krap. Hallo, ik wil naar huis. Oh.
0: Als je aan iemand denkt die ver weg is, ben je toch een beetje bij elkaar. Niemand miste de wolf. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Zweedse ster Zara Larsson en Lush Live. En daarmee is het 6:15 geworden. Dat betekent...
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, of het nou koud of warm is, de platenkast gaat altijd door. Dat zijn liedjes van lang geleden in een bepaald thema. En dat thema kan zijn eten, drinken, vervoer, de jaren 90 of liedjes over school. Deze week hebben we een artiest en dat is niemand minder dan Lady Gaga. Dus elke ochtend om 6:15 en om 7:15 hoor je een liedje van Lady Gaga. En ze heeft een hoop gemaakt. Nou, wat hebben we al gedraaid? Die gaan we zo doen. Pokerface, Paparazzi hebben we gedaan. Alejandro en... even kijken, wat hadden we nog meer? Just Dance natuurlijk. Maar dat waren allemaal liedjes een beetje uit haar beginperiode. Toen ze bekend werd. Maar nu gaan we een liedje draaien. Nou, volgens mij is het een van haar laatste hits. En misschien ook een van haar grootste. Ze deed dat samen met Bruno Mars. En je kent hem waarschijnlijk wel. Want we hebben natuurlijk ook de afgelopen 2 jaar flink gedraaid hier op Hallo Kids Radio. Dit is Lady Gaga. Samen dus met Bruno Mars. En Die With A Smile.

als een vis in het water van Kinderen voor Kinderen is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

En die is de superhit van deze week, Als een vis in het water. Ja, waar zou je anders willen zijn met deze temperaturen dan in het water natuurlijk, hè? Want het wordt vandaag de heetste dag ooit gemeten. Nou, rustig aan.

0: naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: 3, 2, 1...
3: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
5: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
4: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
5: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
4: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
8: Hallo Kids Radio.
9: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen. Het is, het is nu al warm, kan ik wel vertellen. In de radiostudio van Hallo Kids Radio. Maar ja, dat zal bij jou thuis niet anders zijn. Ja, daar hebben we met z'n allen een beetje last van. Maar ja, het is ook alweer bijzonder natuurlijk, hè. En vannacht was er dan die wedstrijd. En nou, het was nou even spannend. Zou die op tijd beginnen? Want ze hadden daar onweer in Amerika. Maar dat ging allemaal goed. De wedstrijd was om 1 uur. En ja, daar ben ik wel benieuwd. Heb je de wedstrijd gekeken? App of mail dat eventjes. Wie heeft er gekeken vannacht? Ja, ik ben uiteindelijk gewoon in slaap gevallen. Dus ik zag vanochtend vroeg de uitslag. En ik heb wat beelden teruggezien. Maar Nederland heeft gewonnen. Oeh, mocht ik dat al zeggen? Ja, natuurlijk. 3-1 van Tunesië. Er was eerst al een eigen doelpunt van Tunesië. En toen Brian Brobbey natuurlijk. En Van Ekke, die scoorde de 3-1. Ja, ze kregen ook dat doelpunt tegen. Maar goed, Nederland heeft gewonnen. En is ook winnaar van de pool, hè?

0: Pops en Solo. Nou, ik krijg hier van Joshua een berichtje in de Hallo Kids radiotelefoon. Ja, ik heb samen met papa vannacht gekeken. Joshua is 8 jaar oud, maar daar staat wel bij. Ja, ik hoef vandaag niet naar school toe, want mijn school is dicht vanwege de hitte. Dat is natuurlijk bij veel scholen. Gisteren last minute dat ze ons zeiden, we gaan niet open. Kijk, dan kun je natuurlijk wel eventjes 's nachts opblijven. Maar ja, als je de volgende dag, zoals vandaag, nog naar school had gemoeten, of je hebt een toets, en je gaat dan, gewoon opblijven. Dat is wel lastig, want ik had wel de wekker gezet om 12:30. Maar toen dacht ik, nee. En toen heb ik toch uiteindelijk niet gekeken, ja. Ja, als ik nu de beelden zie, heb ik er ook weer een beetje spijt van. Maar goed, leuk Joshua. En gefeliciteerd vanochtend. Extra veel voetballetjes. Want Nederland heeft niet alleen de wedstrijd gewonnen, maar is ook eerste geworden in de pool. En dat betekent dat Nederland moet spelen tegen Marokko. Aanstaande maandag op dinsdagnacht, let op, om 3:00 's nachts.
1: Dat is een grapje zeker.

Rij voorzichtig. Doen we met Hallo Kids Radio wel eens wat voor veilig verkeer Nederland. Bijvoorbeeld met het fietsexamen. Nou ja, dit had zomaar een liedje kunnen zijn voor Veilig Verkeer Nederland. Namelijk Drive Safe, dat zeggen ze. Hè? Veilig de weg op. Miles Smith en Niall Horan bij Hallo Kids Radio. En hadden ook nog de drie biggetjes. En die heb ik speciaal van Noah gedraaid. Want dat liedje werd vanochtend vroeg al aangevraagd. En ik merk dat er toch heel veel luisteraars al vroeg wakker waren. Want ja, slapen ging niet echt natuurlijk. En veel scholen zijn dicht vandaag. Nou, goed nieuws. We hebben gewoon een prijsvraag vandaag. We gaan wat leuks weggeven. Sterker nog, we hebben een Bobo-doelboek. Ik ga gek doen. Ik ga er twee weggeven. Dat zijn vakantieboeken met meer dan 100 pagina's. Die gaan er zometeen uit. Dus let goed op. Iets over 7:30 hoor je de prijsvraag. Eerst gaan we even pannenkoeken bakken.

0: Freeze van Meadow hoorde je bij Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor...
1: Volgens mij is er hier iemand jarig!
0: Nou, we hebben eens even gekeken op onze kalender, onze verjaardagskalender. Eerst even het rijtje bekende mensen. Het is altijd leuk om te kijken wie er jarig zijn. Nou, wie zie ik staan? Ariana Grande, de zangeres, natuurlijk vandaag 33 jaar geworden. Nou, namens ons gefeliciteerd. Maar we hebben ook een hele bekende Nederlandse dame die jarig is. Namelijk Alexia der Nederlanden. Ja, de vlag mag uit. Die is vandaag 21 geworden. En dan hebben we ook nog een bekende DJ. Lang op de radio geweest. Patrick Kikken. Die wordt vandaag 52. Wat een mooie leeftijd. Kunnen we niks van zeggen. En dit is wel iemand die nog elke dag bijna vertelt dat radiomaken een vak is. En zo is het maar net. Dan kijken we eventjes op onze kalender. Onze eigen kalender. Want wat zag ik nou net? Dat wij Lisa jarig hebben. Lisa die wordt vandaag 10 jaar. En even kijken. Sophie. Sophie wordt vandaag 12 jaar. Nou, we gaan zingen voor alle jarigen. Voor Patrick, voor Ariane, voor Lisa en Sophie. Daar gaan we.

Jungle Book, Ralf Makkenbach hoorde je bij Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor de herhaling van de prijsvraag. Let op, je kunt een BOWO vakantieboek winnen. Een boek met meer dan 100 pagina's. En weet je wat, we doen niet flauw. We geven er vandaag gewoon 2 weg vanwege de hitte. Dus wil je nou zo'n BOWO vakantieboek winnen voor schooltijd of... Ja, misschien hoef je helemaal niet naar school. Dat kan natuurlijk ook. Dan heb je helemaal prijs. Dat is leuk. Dan moet je even goed opletten. Want de vraag van vandaag gaat als volgt. In welk land eten ze heel veel stokbrood? Ja, is natuurlijk een beetje flauw. Want stokbrood wordt natuurlijk ook overal wel gegeten. Maar welk land staat nou bekend om het eten van stokbrood? Is dat A, Noorwegen? B, China? Of C, Frankrijk? Dus waar eten ze veel stokbrood? A, Noorwegen, B, China of C, Frankrijk. Als je het weet, doe dan nu mee via de website hallokidsradio.nl. Klik dan op het plaatje win en vul even je naam in en je goede antwoord. Dus waar eten ze veel stokbrood? Is dat A, in Noorwegen, B, in China of C, in Frankrijk? Heel veel succes!

dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: De trein, ja, die heeft het ook moeilijk met het weer, hoor. Want die rails, die worden natuurlijk hartstikke warm. Dan moeten ze weer sproeien en nat maken en zo.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Nou, daarover gesproken. Op de wegregio strooiwagens. Ja, die gingen zout strooien. Zodat het asfalt uiteindelijk wat afkoelt. Want zout trekt dan weer water aan. Dat verdampt en dan wordt het koeler. Dus ja, zo gek kan het gaan. Kwart voor acht geweest. Het is tijd voor de platenkast. Het ene laatste rondje. De allerlaatste doen we vanmiddag om 17:15 in de middagshow. Maar we zitten in de platenkast met als thema Lady Gaga. En even kijken, welke heb ik nog niet gehad? Nou, de telefoon heb ik volgens mij ook nog niet gehad. En Abracadabra ook nog niet. En Shallow. Ja, dat is ook een mooi liedje. Maar ik ga nu voor een ander. Ik ga voor Stupid Love. Dat is een wat nieuwer liedje. En ja, dat zeg ik eigenlijk wel. Maar ik ga het toch even opzoeken. Want ik moet het natuurlijk wel goed zeggen. Stupid Love van Lady Gaga. Even checken, hoor. Even checken. Ja, nee, dat had ik toch goed. 2020. Nou ja, is ook alweer 6 jaar oud. We gaan hem snel aanzetten in de platenkast. Dit is Lady Gaga, die fantastische zangeres. En Stupid Love.

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Voor de Titus en Fien en zin in de zomer bij Hallo Kids Radio. Het is heet en we gaan nog een prijs weggeven. En volgens mij heb ik iemand aan de telefoon. Met wie spreek ik?
3: Tijn.
2: Met Tijn. Hey Tijn, hoe oud ben jij?
3: 5.
2: 5 jaar. En ben ik even benieuwd, hoe zit het met school? Moet je vandaag naar school of niet?
3: Ja, ik ben al bijna 6.
2: Oh, je bent al bijna 6. Maar ik bedoel meer vanwege de het is heel warm natuurlijk. Heeft de school gezegd, blijf maar thuis of moet je wel gewoon naar school toe?
3: Ja, alleen op vrijdag en woensdag is het eigenlijk altijd een korte dag.
2: Oh, dat scheelt alweer. Nou goed. Hey, ik bel niet voor niks, want jij hebt meegedaan aan de geheime prijsvraag bij de ochtendshow. En ik had een vraag gesteld. Nou, let op Tijn, ik ga de vraag nog 1 keer stellen. En dan mag jij zo meteen het goede antwoord geven. Want de vraag was namelijk, waar eten ze nou heel veel stokbrood? Nou ja, natuurlijk, stokbrood eten we ook in Nederland. Gisteren ook nog gedaan. Maar waar eten ze dat nou heel veel? Nou, de opties waren A in Noorwegen, B in China of C in Frankrijk. Tijn, wat is het goede antwoord?
3: Frankrijk.
2: Ja, Frankrijk hoor ik. Ja. Ja, dat is natuurlijk, en dan noemen ze het in Frankrijk een baguette. Dat is Frans voor stokbrood. Hey Tijn, weet je wat dat betekent? Je hebt gewonnen! Ben je er blij mee?
3: Ja.
2: Oké, goed zo. We gaan naar je opsturen. Een vakantieboek. Nou, dat is hartstikke lekker voor de vakantie van Bobo. 100 pagina's, daar ben je wel even mee bezig. En die komt naar jou toe.
3: Ik kan je niet meer goed verstaan.
2: Oh, kun je me nu wel goed verstaan?
4: Nee, het is een beetje vervormd.
2: Oh, het is een beetje vervormd. Nou goed, wij kunnen jullie wel goed verstaan. We gaan het boek naar je opsturen. En ik bel nog wel even na de uitzending. Komt helemaal goed. We hadden Tijn aan de lijn. Hé, dat is leuk. Tijn aan de lijn. En die was vandaag de grote winnaar.

0: Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dikkie Dick, Dikkie Dikkie Dick.
0: Dikkie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dikkie Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: 3, 2, 1...
5: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.
8: Hallo Kids Radio.
0: Arnoud en Mayoni in de ochtend.
9: Oh.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Ja, goedemorgen op waarschijnlijk de allerheetste dag ooit gemeten. Dat betekent gewoon lekker rustig aandoen. Maak je niet te druk, want het wordt heet, heter, heetst. In het zuiden van het land kan het tegen de 40 graden worden. Ja, dat is echt wel mensen die er verstand van hebben, die zeggen, ja, als het dan boven de 35 graden wordt, dan moet je wel een beetje oppassen. Dat betekent niet in de felle zon. Genoeg water drinken, ook als je geen dorst hebt. En hou gewoon je hoofd koel. En een lekker ijsje hier of daar, hè, dat moet wel kunnen. Nou, vannacht was dus de wedstrijd om 1 uur 's nachts. Ik heb een aantal luisteraars die dus zijn opgebleven. Joshua bijvoorbeeld. En die hebben de wedstrijd helemaal bekeken. Nou, inmiddels weet je waarschijnlijk wel dat Nederland gewonnen heeft met 3-1. Ze zijn groepskampioen. En dat betekent dus dat ze aanstaande maandag op dinsdagnacht gaan spelen. De wekker zetten betekent dat. 3 uur 's nachts voor het Nederlands elftal. Succes! Ja, dat is wel laat, hè? Ja, of heel vroeg natuurlijk.

Nou, voor iedereen die wel eens in de Efteling is geweest, had dit natuurlijk herkend. Dit is de attractie die bij de zomer past en helemaal vandaag. Want de Efteling is een van de weinige parken gewoon open. Veel pretparken gaan dicht. Walibi, Hellendoorn en Drievliet bijvoorbeeld. Die gaan gewoon niet open omdat het te heet is. Maar ja, in de Efteling heb je misschien wat meer verkoeling. Dat zou kunnen. Dit was de muziek van de Piranha. De originele muziek. Maar toen werd er meteen gevraagd door Marie. Kun je dan ook even die remix draaien? Nou, dat kan natuurlijk. Dat is deze.

0: Ik heb even een laatste check gedaan. Hoe zit het nou met de scholen vandaag? Gaan ze wel open of niet open? Nou, gisteren bleek al dat heel veel scholen dicht gaan. Zit jij nou op een school die wel open gaat? Laat me dat even weten. Want ja, moeten we je dan naar school sturen? Moeten we het naar schoolalarm doen? Moet ik de megafoon
1: klik aanzetten of niet? Of moet ik gewoon omroepen, vandaag is het code rood. Vandaag is het rood, ja.
0: Oh, daar ken ik nog een liedje van. Ja, dat is een beetje lastig, hè? Nou, goed. Misschien moeten we gewoon zeggen...
1: Zomeralarm, dat is een goeie. Nou, weet je wat, vanaf nu gaan we alleen maar zomerliedjes draaien. Tot aan het peuteruurtje.
0: Dus blijf erbij. Heb je nou nog een leuk verzoekje? Stuur hem even in.

Nou, ik heb het al niet gezegd of de liedjes komen al binnen. De verzoekliedjes en niet alleen maar zomerliedjes. Maar ook liedjes over het Nederlands elftal. Deze, die vind ik heel leuk. Even kijken, die komt binnen van Maurice. En die zegt, ja, maar natuurlijk moeten we dat ene liedje draaien. Viva Hollandia.

0: dames en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Huul de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
1: Hallo allemaal.
0: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas, daar.

En jullie op de heetste dag van het jaar, de vlucht naar het verleden. Nou, zometeen, weer of geen weer, is Sprookjesboom er gewoon bij. Het gaat over draak die erg zagrijnig is. Ja, zou het komen omdat het nou zo warm is? Ik weet het niet, maar we horen het zometeen na deze van Job.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen was de draak bijzonder uit zijn humeur.
1: In het bos.
2: Wegwezen!
1: Waarom bent u zo boos?
2: Ik word altijd woest als mensen de schat komen stelen.
1: Maar dat wil ik helemaal niet.
2: Oh nee? Iedereen komt hier altijd alleen maar om de schat te stelen. Het zijn allemaal dieven.
1: Maar komen er dan nooit vrienden of vriendinnetjes om te spelen of zo?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Wat zielig. Hier, neemt u dit koekje maar. Omdat u zo alleen bent. Ik krijg altijd het laatste koekje mee als ik bij oma ben geweest. Maar vandaag is het voor u.
3: Dankjewel hoor.
1: Ik ben vanaf nu een vriendinnetje hoor. Alsjeblieft. Morgen geef ik weer een koekje aan de draak.
2: Wacht! Kom terug! Je krijgt ook nog iets van mij. Kom maar gerust binnen, als je wil. Kijk eens, alsjeblieft.
1: Oh.
2: En je hoeft geen u meer te zeggen.
1: Het is prachtig. En in de zon is hij nog veel mooier. Dank u wel. Ik bedoel, dank je wel, draak.
2: Alsjeblieft, vriendin.
1: Morgen ga ik weer naar oma en de draak. En de draak, morgen ga ik...
2: En dat terwijl ik niet eens van koekjes hou.
4: Nu moet jij duwen.
5: Ik duw al de hele middag.
1: La, la, la, la, la, la, la,
4: rood kapje, la, la. Wil jij duwen?
1: Ik heb geen tijd. Ik heb mama beloofd om op
5: wat
1: tijd...
5: Wat heb jij nou?
4: Oh, wat een mooie ketting.
5: Nog mooier dan die van prinses Assepoester.
1: Dank je.
6: Wat? Mooier dan Assepoester?
5: Hoe kom jij er eigenlijk aan?
1: Van de draak.
5: Maar waarom?
1: Omdat ik hem een koekje gaf. Omdat ik zijn vriendinnetje ben.
4: Eén koekje maar? Wauw!
6: Eén karig klein koekje voor een prachtige parelketting. Eén koekje voor één ketting. Het heksenhuis heeft 100.000 heerlijke koekjes.
7: Haha! Kijk eens, draak. Die heb ik allemaal van mijn hartstikke heerlijke heksenhuisje gehaald. Voor jou.
2: Koekjes en snoepjes. Jij wil zeker ook vriendjes worden, hè?
7: Natuurlijk niet. Je krijgt gewoon koekjes en snoepjes.
2: Maar ik hou niet van koekjes. En al helemaal niet van snoepjes.
7: Niks mee te maken. Goud, geld, glimmend gesteente wil ik. Net als Roodkapje, dat vriendinnetje van je. In ruil voor al het snoepgoed.
2: Dus je wilt geen vriendjes worden?
7: Natuurlijk niet. Een schat moet ik.
2: Hoepel dan maar op.
7: Dan weet ik het goed gemaakt. Dan vang ik morgen Roodkapje, je nieuwe vriendinnetje. En dan mest ik haar vet en dan vreet ik haar op. Haha, wil je dat soms?
2: Goed, ik geef je een schat. Ik geef je het mooiste wat ik heb. Wacht even.
7: Ik hoor het al rijkelijk rinkelen.
2: Alsjeblieft.
7: Dankjewel. Ik ben echt heel benieuwd wat erin zit.
2: Het is echt de mooiste schat die ik ooit heb gekregen. Iets mooiers had ik je niet kunnen geven.
7: Aha, de schat! De schat van de draak! Voor een paar koekjes!
2: Zo, die zal nog op haar neus kijken.
0: En dat was ook zo. Thuis maakte de heks haar pakje open. En daar zat niet veel in.
7: Ah! Eén koekje? Eén klein krenterig koekje? Dus dat is het mooiste dat meneer de draak heeft? En ik heb helemaal niks meer! Ah!
0: De heks was woedend, maar de draak had wel gelijk. Want hoewel hij niet van koekjes hield, was dat ene koekje wel het mooiste dat hij ooit had gekregen. Het was de vriendschap van Roodkapje. En dat was meer waard dan welke schat dan ook. Dat doet me denken aan die dag. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: appjes.
1: Nou, de box met verzoekjes, de mailbox en de appjesbox, die stroomt vol. Want volgens mij zijn gewoon heel veel scholen dicht. Ja, kan iedereen lekker thuis blijven, liedjes aanvragen. Ik heb er al een paar staan. Let op, laat de zon in je hart. Gaan we zo meteen draaien. Bauza, die hele grote hit, Magnetic. Als je denkt, ken ik niet. Nou, als je hem hoort zometeen wel. En deze van André van Duin, Als de zon schijnt.

Laat de zon in je hart. Ja, het kan vandaag bijna niet anders hè, met die zonneschijn. Pas wel goed op en niet te lang in de zon, want je verbrandt echt voor je het weet. Genoeg drinken. Nou ja, alle tips heb je waarschijnlijk vast wel gehoord. Als je nou een zwembadje hebt of iets in de tuin, of je gaat naar het zwembad toe, nou, veel plezier. Weet je wat ook een goede tip is? Vandaag lekker naar de bioscoop gaan. Oh, daar is het heerlijk cool. Nou, zou je zomaar kunnen doen. Je kan ook de radio aan hebben als je binnen blijft of buiten het zwembadje zit. Zometeen het peuteruurtje, daarna heel veel zomerse muziek. En vanmiddag zijn we op de radio met de middagshow en die heet Hallo Weekend. Dan gaan we het uitgebreid hebben over voetbal natuurlijk, over zomer en over ijsjes eten. Dus misschien, hoop ik, tot vanmiddag.

0: deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dikkie Dik en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: 3, 2, 1...
5: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

0: Tricky Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
0: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er

0: We hoorden 5 en daarna 4. Dat betekent dat we terugtellen vanaf 5.
1: Vanaf 5?
2: Nee, 5. En bij de 0 moet je klaar zijn.
0: Zit

0: Dat hebben we samen goed gedaan, Tibbe.
1: Ja, ik ben heel trots op ons.
2: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: Zeg, ken jij eigenlijk alle dieren en cijfers al? Zullen we even kijken?

0: jullie het draaien. Veel plezier nog. Ik ben Elisa. Doei.
1: Het is tijd voor de Dikkie Dik stopdans. Dikkie Dik en ik, we gaan lekker dansen. Totdat we zeggen...

0: staan.
1: Ja?
0: En dan gaan we nu verder dansen, maar heel zachtjes. 4, 3, 2, 1.
2: Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
0: En nog zachter.
2: Zing, spring, miauw.
0: Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
1: En stop. En nu heel snel.

0: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: Ga tegenover elkaar zitten en pak elkaars handen. En ga lekker samen roeien tijdens het zingen. Zijn jullie er klaar voor?

0: zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Hallo, ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
3: Dikkie Dik viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
4: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dikkie Dik, Dikkie Dikkie Dik.
3: Dikkie Dik en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dikkie Dik en de verdwenen knuffel.
4: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
3: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Vliegensvlug.
1: Vliegensvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Yeah.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen was er ruzie tussen de heks, de wolf en de reus.
1: Oeh, dat ruikt goed. Oeh, goed smerig. De grootste gemeenerik van het Sprookjesbos, dat ben ik!
2: Nou, neem me niet kwalijk. Maar nu moet ik toch even iets rechtzetten.
1: Huh?
2: Want de grootste gemeenerik van het hele Sprookjesbos, dat ben ik!
1: Ik!
3: Ik! De grootste gemeenerik, dat ben ik!
2: Huh?
3: Of zijn jullie misschien groter dan ik?
2: Nou? Luister, vrienden. Hier komen we samen niet uit. We zullen iemand om raad moeten vragen. Ik weet wel iemand die goede raad geeft. Gratis. Langnek, wij hebben een groot probleem.
4: Vertel op.
2: Nou, wij weten niet wie de grootste gemeenerik is.
4: De grootste gemeenerik?
2: Ja.
4: Dat is makkelijk. Dat zijn de reus, de heks en de wolf.
2: Alle drie?
4: Ja.
2: Nee, er moet één winnaar zijn. Of de reus, of de heks, of de wolf.
4: Goed, goed, goed. Dan zal ik het uitzoeken. Komen jullie vanmiddag maar één voor één hier langs. Dan zullen we zien wie de grootste gemeenerik is.
0: En dus kwamen ze die middag alle drie langs bij Langnek. De heks als eerste.
4: En daarom heb ik aan die boom een heel bijzonder schilderij opgehangen. Het is geschilderd met zeer speciale verf. Gewone mensen kunnen die verf niet zien. Alleen hele grote gemeenerikken kunnen zien wat erop staat.
1: Laat maar zien.
4: Goed, kom maar mee. Hoe vindt u het? Zegt u het maar eerlijk.
1: Ik zie niks. Maar dat moet ik natuurlijk niet zeggen. Dan denken ze dat ik niet gemeen ben.
4: Ziet u al iets? Of ziet u niks? Dan bent u niet gemeen.
1: Jawel. Ik moet iets verzinnen. Ze mogen niet denken dat ik niet gemeen ben. Wacht even. Ik zie het!
4: Ah.
1: Spinnen zijn het. Smerige spinnen. Klopt dat?
4: Ik heb geen idee wat u ziet, want ik ben niet gemeen. Maar u ziet spinnen. Gefeliciteerd. U bent vast de grootste gemeenerik van het hele Sprookjesbos.
0: Even later was het de beurt aan de wolf. Ook hij moest zeggen wat er op het schilderij stond.
2: Heeft hij misschien een aanwijzing?
4: Natuurlijk niet. Ik ben niet gemeen.
2: Dan kan ik dus gewoon wat verzinnen. Kijk eens, 6 geitjes. Of nee, wacht, het zijn er 7.
4: Huh?
2: Eentje zit er namelijk verstopt in de klok.
4: Oh, fantastisch.
2: Ja.
4: Dat u dat allemaal ziet, zeg.
2: Ja.
4: Vooral die ene in de klok.
2: Ja.
4: Knap hoor. U bent vast de grootste gemeenerik.
0: Als laatste kwam de reus. En deze grootste gemeenerik zei natuurlijk ook dat hij wat zag op het schilderij.
3: Oh, daar zijn ze. Mijn laarzen!
4: Gefeliciteerd. U bent vast de grootste gemeenerik.
3: Hoera! Ik ben de grootste gemeenerik.
4: Opgelost.
0: Dat had Langnek goed bedacht. Want nu dachten ze alle drie dat ze de grootste gemeenerik waren. En ze durfden natuurlijk niet tegen elkaar te zeggen dat ze eigenlijk niks hadden gezien op het schilderij.
1: Ik zag smerige spinnen.
2: 7 geitjes waren het.
3: Laarzen waren het.
1: Hij ligt.
3: Mijn laarzen.
2: De domoor. Hij is niet gemeen genoeg.
3: Jawel, ik ben de grootste gemeenerik.
1: Ik zeg ik.
4: Hier in het Sprookjesbos is op dit moment maar 1 grootste gemeenerik. En dat ben ik.
2: Huh?
4: Want op dit schilderij staat namelijk helemaal niets.
1: Huh?
4: Ja.
0: Daar had Langnek ze flink te pakken. En de grootste gemeenerik van het Sprookjesbos genoemd te worden, dat is toch helemaal niet iets om trots op te zijn. Zo was er eens. Nee, dat is weer een heel ander.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind

0: Nederlands.
1: Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: beetje stout. De tovertuin ontwaakt en iedereen heeft weer zin in een fijne nieuwe dag. Nou, bijna iedereen. Pip lijkt niet zo heel erg blij.
1: Ah, Pip, goedemorgen. Is het fijn buiten?
2: Nee, het is niet fijn buiten zo alleen en er is ook niks leuks te doen vandaag.
1: Ah, jawel joh, we gaan lekker tekenen. Daar heb ik echt zin in.
2: Nou, ik niet. Woezo? Schiet nou eens op. Hey, ben je nou klaar? Ik wil naar buiten.
1: Nee, nog even. Het gaat zo goed. Ik ga er zo nog een maken.
2: Woezo? Ik wil dat je mee naar buiten komt.
1: Ja, straks. Echt. Eerst nog even wat blauw hier.
2: Nee, nu.
1: Hey. Kijk nou wat je doet, stommerd.
2: Oh, dat doet pijn. Dat ga ik aan tante vertellen.
1: Oei.
3: Pipje, wat is er?
2: Woezo heeft me geduwd. Heel hard. Ik viel zo op de grond. En toen werd hij ineens ook nog heel boos.
3: Nou ja, zeg. Dat kan niet. Woezo, kom eens hier. Woezel, heb je Pip een harde duw gegeven? Wat zeg je? Kun je niet meer praten? Je mag niet duwen, Woezel. Zeg sorry tegen Pip.
1: Ik heb altijd de schuld.
3: Woezel, je bent een stout hondje. Je gaat naar je hok en je blijft binnen totdat je sorry hebt gezegd.
1: Nou,
3: eerst duwen en dan geen sorry zeggen. Nou.
2: Visje, tante Perenboom was heel boos op Woezel. Ze heeft hem een stout hondje genoemd. Ja, want Woezel had mij heel hard geduwd en dat mag niet. Woezel was boos op mij, snap je? Nou ja, Visje, eigenlijk was ik ook best een beetje gemeen tegen Woezel. Oh, Visje, wat moet ik doen? Woezel is wel mijn beste vriend. Ja, Visje, je hebt helemaal gelijk. Dat moet ik doen. Tante, ik moet je wat zeggen. Ik heb net niet alles verteld. Ik was eigenlijk ook niet zo aardig voor Woezel.
3: Oh, hoezo?
2: Nou, kijk, tante. Ik was heel boos. En toen heb ik zijn hele mooie piratentekening kapot gemaakt. En toen kregen we ruzie.
3: Pipje toch.
2: Woezel! Woezel, kom nou, het spijt me. Ik was gemeen.
1: Pip, sorry van het duwen. Zijn we nog beste vriendjes?
2: Ja, tuurlijk! Allerbeste vriendjes! Oh, Woezel!
1: Oh, Pip!
0: Woezel en Pip zijn de allerbeste vriendjes. Ook als ze even een keertje ruzie hebben. Altijd snel weer goed maken, jongens. Dan komt alles weer goed.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja! Yeah!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Ik vind je radio heel erg leuk. Blijf doorgaan en maak steeds mooie liedjes.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: ik hou echt van jullie. Doei.
1: Ga zo door, hè. Als een vis in het water,
2: lekker bommetjes maken. Als een vis in het water, van Kinderen voor Kinderen, is deze week de superhit. Bij Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen leek het Sprookjesbos wel een heus beeldenbos.
1: Waar blijven ze nou? Ze hadden er al lang moeten zijn. Keu, waar zit je? Ka! Kijkie, kijkie! Ach, jij niet, rare snoeshaan. De andere kabouters, waar blijven ze nou? Ka? Gek, hij is niet thuis. En zijn kruiwagen is ook weg. Oh, dan is hij vast al aan het werk. Kijkie, kijkie! Hé, die tuinkabouter heb ik nog nooit gezien. Hij heeft precies zo'n kruiwagen als Ka. Mooi hoor. Jongen, nog één. Het lijkt hier wel een tuincentrum. Weer één. Wat een grote zeg. Dat is geen kabouter. Dat is de fakir. Fakir, zeg wat. Hij is een standbeeld geworden. Hij is betoverd. Oh, maar dan zijn die andere standbeelden mijn broertjes. Ze zijn behekst. Oh, er is er maar één die dat gedaan kan hebben. Oh, Roodkapje en Klein Duimpje. Oh, Langnek. Jij ook al? Oh, de heks heeft het hele Sprookjesbos betoverd. Wacht maar tot ik haar te pakken krijg. Zeg, lelijke heks. Jij denkt misschien dat je grappig bent, maar dat ben je helemaal niet. Tover meteen mijn vriendjes terug. Heks? Hallo? Heks? Als je me nou?
2: Akababa. Ababakadra. Lastig hekshandschrift.
3: Moeilijk, hè, lezen. Laat mij maar even.
2: Nee. Wacht. Nu gaat het goed. Abacadabra bakpatat. Gelukt. Nog maar één. Dan is het beeldenbos af.
1: Oh, hij heeft het toverboek van de heks gestolen. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen?
2: Hier kom jij.
1: Help! Mij krijg je niet.
2: Hier kom jij.
1: Mij krijg je niet.
2: Kom naar buiten.
1: Kom jij maar binnen. Dan krijg je thee.
2: Huh? Wacht even. Hoe raak ik daar naar binnen? Dat zoeken we even op. Aha. Inimalisatie.
4: Is de thee al klaar?
1: Nog niet. Het water staat op.
4: Goed. Eerst thee, dan toveren.
1: Doet u dat eigenlijk al lang, dat toveren?
4: Nee, sinds kort. Het is een nieuwe hobby.
1: Dus u kunt het nog niet zo goed?
4: Met dit boek, hè, tover ik alles wat ik wil.
1: Dus u zou ook nog kleiner kunnen worden?
4: Natuurlijk.
1: Doe eens.
4: Hier. Monomillimolecuul.
1: Geweldig.
5: Haha, zie je wel? Met dit boek, hè, kan ik alles. Is de thee klaar?
1: Ja, hoor. Hier is alvast een kopje.
5: Wie doet al licht hier uit? Hallo? Laat me hier uit. Geef eens antwoord. Het is hier ook nog glad van binnen. Doe de kopje.
0: Zo kon Kokabouter iedereen weer terugtoveren. En werd het beeldenbos gelukkig weer een sprookjesbos. En de reus, die liep die middag ook weer rond. Maar wat had hij nou op zijn hoofd?
2: Is er iets? Zie ik er raar uit of zo?
0: Haha, zo zie je maar weer. Je kan beter niet aan andermans spullen zitten. Zo stal de wolf bijvoorbeeld eens de toverlamp. Maar ach, dat is...

0: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
0: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: 3, 2, 1...
5: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
3: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
2: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
4: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Oh, dat scheelt.
1: Kidsradio, ik vind het allerliefste. Groetjes, Felix. Yo, listen up, here's

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag. Oeh.

0: naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: 3, 2, 1...
3: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: et hopje.
1: Jullie. Lekker hopje.
0: Lekker hoor.
2: Lekker hopje.
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje. Jullie?

0: Ρόκι.
1: Yeah.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
4: De Dirk Schelen Show!
3: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij. Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een
0: schreef. Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: koffie. Weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de...

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: 3, 2, 1...
3: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: les van vandaag. Een nette piraat eet bastaard als zijn schip proper verder vaart.
1: Op het piraat.
0: Niks te maren, eerst schrobben, dan pas smullen.
1: Flauw hoor.
2: De wereld van Studio 100.

0: Hè? Op de Veluwe?
1: Oh, Marie. Ja. Mag ik hallo zeggen zo?
2: Natuurlijk mag jij hallo zeggen. Tegen wie wil jij allemaal hallo zeggen?
1: Tegen iedereen zo.
2: Doe maar.
1: Hallo iedereen.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Party, party. Oh, hey.

0: Ik ben Julia.
1: Ik ben Marten.
2: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen?
1: Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

Bumbaloo! Tumbi, tumbi, tumbi, tumbi!

De gouden raad van Piet Piraat. Op een schip heeft men nog nooit van rechts of links gehoord. Daar zegt men stuur of bakboord.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl.

0: zijn zorg DJ Arnold en DJ Mayoni.
1: Een hele goede middag allemaal. DJ's Arnold, koptelefoon werkt niet. Oh.

0: Ja, en het is hartstikke warm buiten, dus daarom ook inderdaad een koptelefoon op. Oh, ik zweet me nu al helemaal kapot.
1: Ja,
0: en dan moeten we nog gaan beginnen.
1: Net al eventjes. Het is vandaag code rood.
0: Ja, code rood. Er zijn zelfs plekken in Nederland waarbij ze gemeten hebben dat het boven de 40 graden is. Maar ik heb inmiddels even gekeken in de studio, is het 29,1. Dus dat is ook warm. Heel warm.

0: Zijn we er? Ja, we zijn er. Ja, nee, het ging even mis.
1: Helemaal niet. Er was niks aan de hand. Je had je koptelefoon niet hard genoeg staan.
0: Nee,
1: ja, dat kan
0: maar
1: natuurlijk
0: dit was
1: gebeuren,
0: geen lekkere overgang. We moeten er een beetje inmixen. Nou goed. Maakt helemaal niet uit. We zijn net begonnen. Het is 4:02. Wat is er nou? Oké, nou goed. Ja, we zijn begonnen.
1: Ja, en met de vrijdagmiddagshow. Het is hartstikke warm hier in de studio. Natuurlijk bij jou thuis ook. Dus als je nou tips hebt voor leuke liedjes die te maken hebben misschien wel met de warmte, stuur ze vooral even door via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail. En het leuke is, ja, ondanks dat het zo warm is, het wordt gewoon bijgehouden. We hadden een ventilator, tenminste, die staat hier nog om het hoekje.

0: nog niet in het stopcontact. Dus misschien dat we die straks even moeten aanzetten. Maar ja, dan hoor je de hele tijd tijdens de uitzending zo...
1: Ja,
0: niet zo mooi natuurlijk.
1: Nee, dat is niet handig. Dat klopt. Nou ja, goed, we gaan beginnen, Marjoni. Het is een beetje hitte, dus we zijn nog niet helemaal compleet. We gaan even beginnen met ons liedje. Laten we het zo doen. Nou, wat een hitte.

0: Ja, nog een paar dagen en dan is het de eerste vakantie officieel van iedereen die in het noorden woont. Want het is namelijk volgende week is voor die kinderen allemaal de laatste schoolweek. En als je in België woont, ja, dan heb je helemaal geluk. Dan heb je eigenlijk nog maar 2 dagen school.
1: Ja, dat is zo.
0: Ja, sterker nog, het is zelfs zo erg dat de baas van België heeft gezegd, jongens, allemaal leuk en aardig. Maar we zien dat er heel veel papa's en mama's hun kinderen de laatste 2 dagen dan, of de laatste dag zo vlak voordat de vakantie begint, ziek beginnen te melden. En dat is altijd een groter probleem als 1 juli. Ja. Zo zeg maar zo het midden van de week is dan aan het einde van de week. Dus ze hebben nu gezegd, jongens, dat kan niet meer. Dat mag niet, daar krijg je straf voor.
1: Mogen ze niet meer doen.
0: Ja, maar ik ben dan benieuwd wat kijk, als de baas van België zegt, ja, dat mag niet meer, dan krijg je straf. Maar ze hebben niet gezegd wat dan de straf is.
1: Nee, daar gaat u nu nog over nadenken.
0: Ja, wel laat dan, hè? Want ik bedoel, het is vandaag 26 juni. Ik bedoel, België is straks als eerste aan de beurt.
2: Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De vrijdagmiddag battle.
1: Nou, we gaan battelen. We hebben 2 liedjes die tegenover elkaar staan. We hebben Team Joni en Team Arnoud. Ja. En we gaan snel luisteren naar de liedjes, want het is heet. Ja, vandaag 26. We zitten ook nog in week 26, dat is toevallig. Welke liedjes zouden het zijn? Joni heeft een zomerliedje uitgekozen en ik. Mm-hmm. En we gaan beginnen met jou, hè?
0: Ja, maar natuurlijk altijd als eerste met Team Joni.

0: en dit is Team Arnout.
1: If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing.
0: Nou, stemmen kan vanaf nu via de Hallo Kids radiotelefoon of via de WhatsApp-telefoon. Dat zijn de liedjes.
2: Ja, een liedje van mij over ijsjes. Want ja, ik weet niet of je het gezien hebt in de supermarkt. Maar sommige supermarkten hebben een beetje stress. Want ja, daar is meer vraag naar ijsjes dan dat er in de winkel ligt.
0: Ja.
2: Is natuurlijk een probleem. Kijk, wij hier bij de studio hebben ijsjes liggen in de vriezer. Dus wij hebben gelukkig genoeg. Maar er zijn al, als ik op social media mag kijken wat daar wel eens gebeurt, dat er al een keer ruzie is ontstaan over het laatste pak ijsjes wat dan in de koeling lag. Ja, dat is toch wel een dingetje natuurlijk.
0: Nee,
2: ja.
0: Iedereen wil natuurlijk een ijsje. Ja. Nou goed, laten we nog één keer gaan luisteren naar de liedjes. We hebben er twee, Team Mayoni en Team Arnout. En zometeen zijn we benieuwd wie er gaat winnen. En we beginnen met jou, hè?
2: Ja, Team Mayoni.

veel slijm. Fluffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothies, slijm en eenhoornpoep, ja, ik wil slijm. Dat is super de bom. Doe er boterschuim of water.

snuffel, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij.

0: Bibi, zwemmen in slijm op Hallo Kids Radio. En dan is het tijd voor de tussenstand. Ik was al even aan het tellen. Want ik ben hier namelijk niet alleen aan het tellen voor de stemmen van de tussenstand, maar ik ben ook aan het genieten van de foto's. Ik heb namelijk de eerste foto's van de ijsjes al binnengekregen van luisteraars. Ja, dat is het voordeel natuurlijk dat ik een liedje had uitgekozen met de battle over ijsjes. En jij, Arnoud, dan weer een liedje wat ging over... Ja, het surfen, ja, dat doet natuurlijk niet iedereen nu helemaal. Ja, misschien een beetje in het zwembad.
1: Ja, surfing USA van de Beach Boys. Ik ga trouwens zondag naar de Beach Boys toe. In Arnhem komen ze. Ja, die hebben meegedaan de Battle of the Bands tv-programma. En
0: dan heb jij een drukke zondag, want wij zijn zondag ook nog met dikke pad.
1: Daarom, s'avonds in Arnhem komen ze. En dat is de Beach Boys Best, zeg maar de coverband. Maar die jongens spelen zo fantastisch. Mm. En die doen alle hits van de Beach Boys.
0: Ja, nou goed, kijk, je mag dus zelf kiezen waar je op stemt. De tussenstand is wel nu al zo dat ik wel voorsta. Ja. Maar goed, kijk, er kan nog van alles gebeuren, hè. Maar tot nu toe... Zou het zo betekenen dat mijn liedje gewonnen heeft? Maar ja, dat is alleen als er geen stemmen meer binnenkomen. En dat is toch meestal niet het geval na de tussenstand. Want waar kan je nou precies op stemmen? Nog even één keertje laten ze allebei horen. Dit is Team Mayoni.

0: Ze hebben pas het Ketnet Festival gehad. Afgelopen weekend was dat in België. Keiwarm! Ja, daar hadden zij ook last van natuurlijk. Hè. Maar wel heel leuk, tenminste, als ik alle beelden op social media zag. Want ja, precies in datzelfde weekend hadden wij het in Nederland ook. Maar dan niet van Ketnet, maar van Zep.
1: Ja, dat is helemaal waar.
0: Ja, ja, en dat is natuurlijk altijd leuk om naar te kijken op tv. Maar we gaan nu helemaal geen tv kijken. Nee, we moeten eens eventjes richting de einde van de battle.
1: Ja, kids zeker.
2: Hallo Kids Radio. De vrijdagmiddag battle.
0: Er is namelijk flink gestemd en je kon stemmen op twee zomerse liedjes. Een Nederlands liedje van mij en een Engels liedje van jou, Arnoud. En het leuke was wel dat mijn liedje ging over ijsjes. Dus ik heb al van meerdere luisteraars berichtjes binnengekregen dat ze of aan de ijsjes zitten, of ik heb een foto meegekregen, of ik heb berichtjes gekregen dat ze in ieder geval op mij stemmen. Dus dat ziet er allemaal hartstikke leuk uit. Want ja, ik weet niet of jij op de temperatuurmeter hebt gekeken, Arnoud, maar hij zegt nu dat het in Kaatsheuvel, waar onze studio staat, 40 graden is buiten.
1: 40 graden?
0: 40 graden. Ja, en in de studio is het 29,2. Dus dan moeten wij eigenlijk nog niet eens zeuren. Moet je nagaan.
1: Nee, precies.
0: Ja, ja, dus een zomersliedje, dat hebben we met z'n allen volgens mij wel verdiend. En dat betekent dat we de winnaar van de battle voor vandaag bekend moeten gaan maken. Let op, komt-ie, tromgeroffel! De winnaar van vandaag van de battle is geworden DJ Mayoni!
1: Nou, dat is een hartstikke leuk liedje over ijsjes. Ik snap dat wel. Dus van harte gefeliciteerd met de winst van de battle. En dan moet je dat liedje ook aankondigen.
0: Ja, en ik mag het natuurlijk eigenlijk niet zeggen. Maar stel je voor, je hebt nou toevallig al een ijsje op. Dan denk ik dat het vast nog wel, omdat het zo warm is vandaag, dat het bijvoorbeeld vanavond een stoetje nog wel een keer mag.
1: Ja,
0: toch?
1: Dat denk ik ook. Jawel.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: Nou, we gaan draaien.
0: Ja, we gaan luisteren naar de winnaar van vandaag. Hier is IJsjes van Lucilla Bellingham.

0: ijsjes.
1: De winnaar van deze week, de battle. Ijsjes van Lucilla Bellinga. En ik kreeg een berichtje van Fermina. Die zegt, ja, jullie hebben daar code rood in Kaatsheuvel. Maar bij Fermina, ja, die woont iets verder omhoog in Nederland. Die woont namelijk in Heerenveen. Daar hebben ze code oranje. Ook warm, 36 graden.
2: Ja, maar niet zo warm als hier.
1: Ja, maar oh, wacht, er gaat toch geen wedstrijdje spelen met Fermina? Maar Fermina is gewoon warm en dat is ook zo.
2: Punt. Dat is zo. Ja, morgen trouwens ook code rood. Dan weet je dat alvast.
1: Oh, echt waar? Ja, oh, ik dacht dat het alleen vandaag zou zijn.
2: Nee,
1: oh,
2: vier provincies morgen ook weer code rood.
1: Aha. Nou, Fermina, dan hoop ik dat de code rood niet zo langzaamaan ook jouw kant op waait. Want ook 36 graden is natuurlijk al hartstikke warm. Maar het leuke is, we hadden het net al even gevraagd. Hè. Kom nou even door met je leuke zomerse liedjes. Wat zou je graag willen horen? Let op, wat kregen we binnen van de heren Jort en Jelte? Ja, wij hebben wel zin in een beetje verkoeling. Kan de après-ski mix van Titus en Fien op de radio? Après-skiën, dat doe je niet in de zomer, jongens. Dat doe je in de winter.
2: Ja, maar dat is wel des te leuker.
1: Ja, oké. Maar dit is wel echt een springliedje, hoor. Daar krijg je het nog warmer van.
2: Ja. Nou ja, ze hebben natuurlijk dat liedje zin in de zomer. Die draaien wel heel veel. Dus dan is het ook wel leuk om even stiekem een uitstapje naar de koele winter te maken.
1: Dat is waar. Nou goed, als je hem kent, Titus en Fien, die twee groene, leuke tovenaar duo, die kunnen natuurlijk leuke liedjes maken. En inderdaad, Arnold, wat je zegt, deze laten we niet zo vaak horen. Dus ik zou zeggen, pak je denkbeeldige skimuts er even bij. Zet de latjes eronder. Dan gaan we met z'n allen après skiën. Stil.

0: misschien wel de nieuwe nummer 1 hit, hè? Shakira samen met... Oh, dan moet ik even goed nadenken. Wie is het ook weer? Die meneer, die ken ik namelijk niet. Burna Boy, dat was het. Ja.
1: Burna Boy. Ja, maar dat is een hele bekende meneer. Die was pas ook in Arnhem.
0: Dat is Bad Bunny, Arnhem. Dat is iemand anders.
1: Burna Boy was laatst. Was die iets daarvoor? Die was er ook al.
0: Oh.
1: Ja,
0: oh,
1: ja, die kwam allemaal langs in Arnhem, in het Gelredome.
0: Ja, daarom. Ja, sinds Suzanne, gezellig, maar...
1: sinds Suzanne Freek er zijn geweest, wil iedereen in de Gelredome staan.
0: En toch denk ik dat de meeste mensen eigenlijk alleen maar weten dat Shakira dit liedje meezingt. Is natuurlijk een grote hit, hè? Ja. De FIFA heeft haar gevraagd. Jongens, we gaan graag een leuk, lekker dansliedje hebben voor het WK. Kan jij dat maken? Toen heeft Shakira natuurlijk gezegd, maar natuurlijk kan ik dat. Maar wil ik wel dit keer een keertje met iemand samen. Maar doen vind ik ook wel zo gezellig.
1: Ja. Ja, dat snap ik wel.
0: Nou, dus dat liedje hoorde je net op de radio. Zometeen is het trouwens tijd om te gaan moppetappen. Dus ik dacht even een belangrijke reminder. Als je nog niks hebt ingestuurd, doe dat dan even. Want misschien dat je een hele leuke zomerse mop kent. Over de warmte, of over gesmolten ijsjes, of over iets anders wat daar wel bij past. Dan is nu nog even het moment om dat in te sturen. Via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail. Want dan kunnen we straks de moppetrommel officieel openen.
1: Leuk. Ja, de leukste moppen. We zitten erop te wachten.
2: This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Speciaal voor Timmy een liedje van de Venga Boys. Want ja, we draaien echt alles hier bij Hallo Kids Radio. Zelfs een speciaal trapliedje voor de moppen.
1: Oh, een trapliedje
0: ja,
1: voor de moppen.
0: Ja, dat noemen ze, dat je dan zo naar beneden loopt. Bij zo'n speciale quiz. Dat je dan de quizmaster
1: bent. Oh, zo'n trap. Ja, de showtrap.
2: Moppetappen met Arna Oud. Het is de leukste mop. Die is super top.
0: Ja, als je dan bijvoorbeeld naar Miljoenenjacht kijkt of zo, hè, weet je wel, met die koffertjes. En dan ja. Linda de Mol die zo naar die trap naar beneden loopt. Ja, dat moment een beetje eigenlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat zijn de tv-showtrappen. Oh, dat was vroeger nog veel, waren die nog veel langer.
0: Ja, die zijn er niet meer zoveel tegenwoordig eigenlijk. Hè? Nee.
1: Goed, we gaan moppen tappen. Wat is de eerste die we hebben binnengekregen?
0: Nou, we hebben er een hoop binnengekregen. Dus we gaan meteen snel beginnen. Even kijken. We gaan vandaag beginnen met een mop van Debbie. Want ik vroeg, zijn er dan misschien ook leuke moppen die te maken hebben met de zomer? Debbie zei, nou, ik weet er eentje over ijsjes. Dus ik ben benieuwd, Debbie.
3: Hoortietje Arna, hoortietje Mjani. Ik heb nog een leuk raadsel over een ijsje.
0: Aha.
3: Wat zegt de ene ijsje tegen de andere ijsje? Hey, ik ben een... cowboy. En die andere zegt, de ijsje... ik ben een cool boy. Eigenlijk is het een mop, sorry.
1: Oh, ik dacht al, waar komt de punt? Want dan moeten we natuurlijk vragen wat is... Nee, maar dit is leuk, Debbie.
0: Hey. Ja, ze heeft daarna ook een foto van het plaatje erbij gestuurd. En dan snap ik het wel, want het is namelijk een lekkere cornetto-ijsje. Die heeft dan zo'n cowboyhoed op en die zegt, ik ben een cowboy. En dan staat een raketje tegenover, maar ook maar zo'n dingetje. Die zegt, ik ben een cool boy.
1: Leuk.
0: Ja.
1: Misschien nog één keer laten horen voor degene die hem gemist had. Want ik dacht, het wordt een raadsel, maar het is dus een mop. Dus nog één keertje, Debbie.
3: Hoortietje Arna, hoortietje Mjani. Ik heb nog een leuk raadsel over een ijsje.
1: Een mop is.
3: Wat zegt de ene ijsje tegen de andere ijsje? Hey, ik ben een cowboy. En die andere zegt, de ijsje, ik ben een cool boy.
1: Een cool boy.
0: Oh.
3: Eigenlijk is het een mop, sorry.
0: Maar ik zie nu op het plaatje, want ze heeft namelijk een foto gemaakt van de mop, dat bij de cowboy is het ook geschreven als kou. Dus K-O-U, als koud. Dus dat is eigenlijk natuurlijk ook wel een mop. Maar ja, dat kan je niet zien op de radio, want op de radio kunnen we geen plaatjes laten zien.
1: Een cowboy,
0: natuurlijk.
1: Ja. Nou, leuk, Debbie, deze mop. Dus nou gaan we door naar de volgende.
0: We gaan door naar iemand die ook een foto heeft gestuurd dat het daar ook 40 graden is bij Bente thuis. Want Bente die heeft namelijk een leuke mop gemaakt over ons.
1: Over ons?
0: Ja, over ons.
1: Oké,
0: okay,
1: nou,
0: ons.
1: Leuk.
0: Nou,
1: ben benieuwd.
0: Komt-ie. Ze zegt, ja, op de warmste dag van het jaar is het leuk als ze dan een keer een mop maken die over jullie gaat. En dat jullie lekker aan het genieten zijn van een ijsje. Let op, daar komt-ie. De mop. Arnoud zegt tegen Mayoni, er zit een mier op je ijsje. En dan zegt DJ Mayoni, ah joh, laat hem lekker genieten van zijn wintersport.
1: Oké, okay, ja.
0: Nou, ik vind het wel leuk. Wel grappig bedacht, dus, toch?
1: Echt superleuk bedacht. Ja. Dankjewel, Bente. Ondanks de hitte toch nog even een mop gestuurd.
0: Ja, absoluut. Even kijken, gaan we door met de volgende. Want we hebben er ook eentje binnengekregen van Roy. Ook daar is het lekker warm. En die heeft een mop wat gaat over het zwembad. Ja, we kunnen alles natuurlijk hangen aan de hitte natuurlijk. Hè. Let op, daar komt-ie. Een naald en een speld zitten in het zwembad en zijn net van de glijbaan geweest. En dan zegt de naald tegen de speld, ik ga eruit. Ik heb namelijk een beetje water in mijn oog.
1: Ah.
0: Oh. Ja, moet je maar net snappen natuurlijk. Ja. Dit, hè? Hier, daar ga je al bijna. Jij ging ook met water.
1: Ja, dat, ja.
0: Dan gaan we door met de volgende. Ja, jongens, het is druk wat betreft het moppetappen. Dus even kijken, waar staat de volgende? Dat is, dat zijn er volgens mij twee. Even kijken hoor. Raadsel van Angelo en Stefano. Komt-ie. Oh, dit is weer zo moeilijk. Oké. Ik smelt in de zon, maar ik ben geen ijsje. Ik laat je zweten, maar ik ben geen sport. Ik kom elk jaar terug, maar blijf nooit lang. Rara, wat ben ik? Hij is moeilijk. Ja, ik zie toevallig het antwoord al, maar ik denk dat hij wel heel moeilijk is, hoor.
1: Nee, ik zou het echt niet weten.
0: Een gokje even?
1: Nee.
0: Zal ik hem? Ik doe hem nog even nog één keertje. Oké, Angelo en Stefano nog één keer, want hij is inderdaad wel moeilijk. Ik ben benieuwd of iemand thuis hem weet. Komt-ie. Ik smelt in de zon, maar ik ben geen ijsje. Ik laat je zweten, maar ik ben geen sport. Ik kom elk jaar terug, maar blijf nooit lang. Rara, wat ben ik?
1: De griep.
0: Oh, goed punt. Ja, zou kunnen. Ja, is niet het goede antwoord, maar het zou wel kunnen natuurlijk. Het goede antwoord is, komt-ie, rapapa, rapapa, een hittegolf.
1: Oh ja, nou ja, een hittegolf. Ja, je hebt er af en toe last van. Nou, daar zitten we midden in, die hittegolf. Ach, poeh. Nou, is een leuke mop en toepasselijk.
0: Ja, en dan heb ik nog een berichtje binnengekregen. Eventjes luisteren, dat is namelijk iets wat is ingesproken. Even horen.
4: Ik ben Ivan en ik heb een leuke mop. Hoe verstuurt een oen een mailtje?
0: Hoe verstuurt een oen een mailtje? Van Ivan. Nou ja, kijk, de meeste oenen zijn natuurlijk niet zo slim. Dus die misschien pakt hij zijn laptop en loopt hij naar een ander laptop en zegt hij, hier, je hebt mail.
1: Nee, ik ken deze volgens mij.
0: Je kent hem?
1: Nou, volgens mij gooit hij zijn laptop in de brievenbus.
0: Oh, dat zou ook nog kunnen.
1: Denk ik hoor, zoiets.
0: Dus even kijken hoor. Ivan, nog even een keertje opnieuw, jouw raadsel.
4: Ik ben Ivan en ik heb een leuke mop. Hoe verstuurt een oen een mailtje?
0: Jij zei dus de laptop, hè?
4: Ja. Antwoord. Hij gooit zijn laptop in de brievenbus.
1: Ja, zie je. Oh, ik moest wel even goed nadenken. Want lang geleden heb ik deze keer gehoord.
0: Ik had het nog nooit gehoord.
1: Hoe zit dat ook? Ik dacht met e-mail of wat dan ook. Nee, maar gooit hem dus in de brievenbus. Ja, dat is heel dom. Want dan ben je meteen laptop kwijt natuurlijk. Hè?
0: Absoluut. Ivan, dankjewel voor jouw leuke mop. Die hebben we nog nooit gehad. En Ivan was meteen ook de eerste keer op de radio. Dus zo snel kan het gaan. Hè?
1: Nou goed. Hartstikke leuk. Heb je nou nog een leuke mop? Stuur hem dan nu nog even door. Want we zitten er gewoon al tot 6 uur. Hè?

0: Sabella is te horen op de radio. En het leuke is, Luna Sabella heeft natuurlijk heel bijzonder nieuws aangekondigd. Want zij gaat volgend jaar optreden in de AFAS Live.
1: Ja, dat is een grote zaal.
0: Bijzonder hoor. Ja. Sterker nog, volgens mij een van de eerste kinderartiesten die dat voor elkaar krijgt. Ook al is ze natuurlijk nu al wel wat ouder. Hè? Want ik heb eens even lopen rekenen. Het was 2022 toen ze meedeed aan het Junior Songfestival.
1: Nou, moet je nagaan. Dus ja, dan is dat in een paar jaar tijd. En in de AFAS Live te kunnen volgens mij 6.000-7.000 mensen in. Dus dat is een hoop. Ja, maar ze heeft op fans opgebouwd.
0: Ja, en ik had beloofd om het te gaan vertellen op de radio wanneer de ticketsverkoop begonnen is, jongens.
1: Ja.
0: Hij is inmiddels officieel begonnen. Dus ben je nou fan van Luna Sabella? Kijk dan eventjes op haar social media kanalen of op haar website. Daar staat namelijk precies uitgelegd hoe, wie, waar, wat. Want het is wel natuurlijk even handig, hè, dat je precies weet hoe de ticketverkoop gaat. Want die verhalen van zo'n Harry Styles bijvoorbeeld of zo'n Taylor Swift, die ken je natuurlijk wel. Hè? Met hele wachtrijden en alles.
1: Nou,
0: ik heb alvast even gecheckt. Bij Luna Sabella staat geen wachtrij.
1: Nee, maar als je nou fan bent, dan moet je er wel bij zijn.
0: Ja, dat zou toch wel heel cool zijn natuurlijk. Absoluut.

0: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
0: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Nu te zien in de bioscoop.
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: 3, 2, 1...
5: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.

0: De jungle dans is natuurlijk een beetje warm om nu te doen. Want ja, ik krijg steeds meer berichtjes binnen van luisteraars die allemaal foto's aan het sturen zijn hoe warm het overal is. Zo heb ik bijvoorbeeld berichtjes al gehad van Bente. Die stuurde een foto dat het in Helvoort 40 graden is. Bij Fermina was het in Heerenveen 36 graden. Even kijken wat ik inmiddels nog meer heb binnengekregen. Even spieken. Ik heb van Simon een berichtje binnengekregen dat het bij hem 38 graden is. Ik heb hier ook een foto gekregen. Even kijken van wie was dat. Oh, van Debbie. Die is lekker een ijsje nog aan het eten. En foto van de thermometer bij Jort en Jelte thuis. Even kijken, waar staat het nou? Ja, die hebben allemaal verschillende dingen erop staan. Even kijken, daar is het. Nou, dat valt nog mee, heren. 28,9 in huis.
1: Ja, in huis.
0: Ja, is ook warm, maar
1: ja,
0: goed,
1: je kan
0: mee.
1: Beter, kijk, normaal zou ik zeggen, oh, lekker buiten zitten.
0: Ja, alleen er staat bij dat het buiten 44 graden is bij hun. Dan klopt er iets, geloof ik, niet helemaal. Zou dat kunnen, 44 graden?
1: Nou, er zit een verschil tussen de echte temperatuur en de gevoelstemperatuur. Nou, als het zoals een thermometer in de zon staat, ja, dan geeft het niet...
0: Bijvoorbeeld van een auto, dan kan het al gauw zijn dat de auto zegt dat het 50 graden is buiten.
1: Ik denk als ik nu in de auto stap, zou dat hij 50 graden aangeeft.
0: Ja, maar dat krijg je als het natuurlijk de hele tijd in de zon heeft gestaan, ja. Ja. Nou goed, kijk, weet je wat wel zo is? Het maakt niet uit, het is geen wedstrijd natuurlijk, waar het nou het warmste is in Nederland. Het is gewoon warm, dat is een feit. En dat blijft het nog even.
1: Dat blijft er nog eventjes. Dus gewoon lekker rustig blijven. Keep it cool, zoals ze zeggen.
0: Mm-hmm.
1: En als je een badje hebt, moet je erin gaan zitten. Maar zeker niet in de zon, want dan wordt het er niet beter op.
0: Hoe heb je dat eigenlijk met jouw huisdieren geregeld, Arnold? Want jouw kat heeft het waarschijnlijk nu ook hartstikke warm.
1: Nou, die is vandaag bij de dierenarts. Dus die zit... Die heeft de hele dag in de airconditioning gezeten bij de dierenarts.
0: Goed geregeld dan. Die dacht, als ik nou nu even ga mouwen, dan weet ik zeker dat ik lekker in de airco-ruimte heel slim.
1: Ja, dus die heeft het wat dat betreft redelijk cool gehad. Maar katten die hebben natuurlijk een hele vacht. Dus die hebben
0: nog
1: warmer.
0: Ja, dat is warm, ja.
1: Ja, en die kunnen niet zweten.
0: Nou, en ik sprak dus toevallig iemand vlak voor de uitzending aan de telefoon. Die was op de manege en daar waren ze alle paarden lekker aan het nat sproeien. Want vooral de paarden met een donkere vacht, dus een donkerbruin of zwarte vacht, die hadden het extra warm. Dat is natuurlijk anders dan als je een witte vacht hebt.
1: Ja,
0: dat snap ik wel.
1: Dus
0: ook dat is natuurlijk belangrijk. Hè. Denk niet alleen aan jezelf en de papa en mama dat die genoeg moeten drinken en moeten afkoelen, maar ook dus de huisdieren.
1: Ja, als je een huisdier hebt, zorg dat je even een vers bakje water neerzet.
0: Hoe is dat eigenlijk met ijsjes? Kan dat? Niet alle dieren kunnen dat hebben, toch?
1: Nee, nou, een waterijsje kan wel natuurlijk.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat is waar. Ja. Ik denk dat ze bij de dierentuin het ook hard

0: was een liedje van Like Me, getipt door Bente. Want die zegt, ja, ik weet wel een leuk zomersliedje hoor, om te kunnen draaien. Mooi weer vandaag. En dat is het absoluut zeker. Maar niet alleen mooi weer vandaag. Vandaag is het ook de dag dat we de nieuwe superhit alvast gaan bekendmaken van volgende week. En ja, het is wel een flinke gok die we gaan wagen hoor.
1: Ja, het is wel spannend eigenlijk, zeker, wat we gaan zeker. Doen. En het heeft te maken met het feit dat, Nederland maandag moet spelen. Maandag op dinsdagnacht om 3:00 s'nachts. Ja. Dan hopen we natuurlijk dat ze gaan winnen tegen Marokko. Ja. En als dat zo is, dan hebben we mazzel. Zo niet, dan niet. Want de nieuwe superhit is Mayoni.
0: Ja, een liedje wat alles te maken heeft met voetballen van Samuel Welten.
1: De leeuw komt eraan.
2: De leeuw komt eraan.
1: Van Samuel Welten is deze week de oranje superhit bij Hallo Kids.

erbij, dan leg ik het je uit. Elke mooie dag beginnen wij met smeren. Het is niet moeilijk hoor, we gaan het je leren. Let op!

0: Denkraam, een mooie dag begint met...
1: insmeren!
2: Ja, je zou het misschien vergeten met deze hitte. Ja, ik denk het toch eerlijk niet. Maar insmeren is ook als het heel warm is nog steeds belangrijk. Ook al heb je het gevoel dat je dan nog meer gaat zweten. Hè? Want dat kan.
3: Nou, je moet je met deze temperaturen ja, goed insmeren, want anders ben je meteen verbrand.
2: Ja, en dat is alleen maar leuk dat wij daar ook leuke liedjes voor hebben. Dat je eventjes toch, dat je denkt, oh ja, het is inmiddels al bijna 5:30, maar ik zit nog in de zon. Ik moet toch eventjes, trouwens, ik denk niet dat je in de zon zit. Maar stel je voor, je zit in de zon met deze warmte, dat je dan toch nog even opnieuw moet insmeren. Want heel veel mensen denken, als ik 1 keer heb ingesmeerd, dan is het genoeg.
3: Nee, dat moet je vaker doen. Dus
2: Ja, zeker.
3: Ja. We gaan het over eten hebben. En je zou natuurlijk frietjes kunnen eten. Maar ik denk dat jij vanavond geen frietjes gaat eten, toch?
2: Zover ik weet wel.
3: Oké.
2: Ja.
3: Nou, dat kan. Nee,
2: ik ga niet mijn vrijdag frietjes inruilen. Ik bedoel, zolang onze airfryer de hitte aan kan, was ik wel van plan om gewoon vanavond frietjes te gaan eten, hoor.
3: Veel mensen gaan lekker koud eten, dus een maaltijdsalade bijvoorbeeld. En dan had ik van de week beloofd om het daar nog over te hebben. Een salade met kersen, want ik heb kersen gekregen van mama Linda. Nou, ik heb eindelijk wat gevonden. Een salade met kip en kersen. Ja, in mijn geval vegetarische kip.
2: Oh ja, dat kan
3: met
2: ook,
3: een beetje salade en met nootjes en zo. Dus
2: Zit daar dan eigenlijk pasta doorheen? Want heel vaak zijn salades bijvoorbeeld ook dan met pasta of met aardappeltjes of zo.
3: Dat kan, maar dan worden we weer wat zwaardere maaltijd.
2: Ja, dat is waar.
3: Dus dat heb ik gisteren toevallig gedaan. Een pasta salade.
2: Dus, kijk aan.
3: Hartstikke lekker.
2: Ja.
3: Dus dat is een goede tip. Eventjes kersen en wat sla. En wat heb je nog meer nodig? Een beetje olijfolie. Kipstukjes die je bakt. En dat is het eigenlijk.
2: Wel belangrijk dat als je de kersen gaat gebruiken, gebruik ze niet helemaal in 1 keer, want er zitten pitjes in.
3: Ja,
2: dus snij ze dan wel even doormidden.
3: Je moet ze halveren of met zo'n kersen ontpitten, hè, zo'n klemmetje.
2: Ja,
3: dan kun je de pitten zo uit jassen.
2: Dat hebben wij in huis niet, hoor. Ik moet gewoon een mes gebruiken.
3: Oh nee, maar dat is een heel bekend apparaatje. Dan haal je zo de pit eruit.
2: Aha.
3: Maar inderdaad, halveren, dat is belangrijk. Maar kersen in een salade, ik had er nog nooit van gehoord, maar die ziet er lekker uit.
2: Ja, dus kijk, uiteindelijk is het natuurlijk zo dat iedereen zelf mag bepalen. Wat wel vaak gebeurt is dat heel veel mensen geen honger hebben als het warm weer is. Maar dat je wel toch moet eten. Niet alleen drinken, maar ook eten. Want anders dan val je straks flauw en dat willen we niet hebben.
3: Nee, wat je ook eet, zorg in ieder geval dat het lekker is.
2: Dat
3: en
2: sowieso.
3: En een lekkere fris drankje erbij.
4: Hey, zullen we even iets drinken?
5: Lekker.
4: Limo, limo, limo, limo, limonade. Limo limonade, limo limo limo limo limo limonade, limo limonade. Nou, neem maar een glas. Oh, handrecht, hè? Wow. Oké.

0: Hebben jullie je glas alweer leeg?
1: Oh, dat is snel.
0: Oké, ik schenk weer bij hoor. Ja.

Dat was toch wel de grootste hit van Zara Larsson als we even kijken naar haar carrière. Want ze is stiekem al lang bezig. En dan is het toch leuk om dat soort liedjes nog te kunnen blijven draaien. Zeg, over leuke liedjes gesproken. Ja, je mag natuurlijk insturen. Wat wil je graag horen op deze lekkere warme dag? We hebben al heel veel verschillende leuke verzoekliedjes gehad. Maar ik heb nou niet één, maar sterker nog 3 verschillende berichtjes binnengekregen. Van allemaal luisteraars die elkaar volgens mij niet kennen. Die allemaal om 1 liedje vragen. Alleen, ja, dat liedje hadden we eigenlijk aan het begin van de uitzending ook al laten horen. Dus ik dacht, nou ja, moeten we dat dan doen of moeten we dat dan niet doen? Maar ja, aan de andere kant, er kwamen steeds meer verzoekjes binnen. Allemaal voor dat ene liedje. Hier, want Stefano en Angelo hebben bijvoorbeeld gevraagd, we willen graag die nieuwe van K3. Hier, Samira, die vraagt om dat nieuwe liedje van K3. En Femke, die vraagt er ook om. Ja, om dan iedereen nee te verkopen is ook weer zowat. Dus tuurlijk, we gaan hem gewoon doen. De zomer van Oyalele, de nieuwste van K3.

0: Dat waren de Hit Kids met een lekker zomersliedje op Hallo Kids Radio. Nu even met z'n allen een duik in de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Kunnen die plaatjes voor jou eigenlijk tegen de warmte?
2: Dat denk ik wel.
0: Ja?
2: Ja hoor.
0: Ja, want ze zeggen bijvoorbeeld wel eens als het heel warm is, dat je dan bijvoorbeeld buiten geen laptop moet gebruiken. Of liever ook geen tablet of een telefoon. Omdat die dingen oververhit kunnen raken. En je hoort ook wel eens van die gekke verhalen dat mensen bijvoorbeeld dingen te lang in de zon hebben laten liggen. Dat ze zijn gaan smelten. Bijvoorbeeld plastic bakjes en dat soort dingetjes. Ja. Maar dat is met platen en met cd'tjes hebben we daar geen last van.
2: Weet ik niet. Bij mij staan ze redelijk cool. Dus,
0: Ja, dat scheelt. Ja, dat klopt. Ja. Ja, die staan natuurlijk in huis in plaats van buiten huis. Ja.
2: Dat is waar. Ja. Hey, Lady Gaga, wat kan ik erover zeggen? Nou, dat een goede zangeres is. Nee, ja, het is niet mijn artiest, zeg maar.
0: Ja, nou, kom op. Er zijn toch hartstikke veel papa's en mama's die lekker aan het luisteren zijn. Die de hele week helemaal meezingen. Dan ga jij zeggen, ja, ik vind het niet... Dat is dan toch niet, toch niet aardig?
2: Nee, maar iedereen heeft zijn voorkeur.
0: Ik
2: heb andere artiesten waar ik fan van ben. En ik heb denk ik wel 10 keer deze week gezegd dat het een fantastische zangeres is. En dat is het ook. Dus ik zat meer te denken, we hebben heel veel liedjes gehad. Maar wat is nou de allerleukste om nu vrijdagmiddag nog te draaien?
0: Als je het mij vraagt, heb je de allergrootste hit van Lady Gaga volgens mij nog niet gehad.
2: Oh, welke is dat? Oh, dat is waar. Dat is denk ik 2008, als ik me even goed herinner. Toen draaide ik nog veel plaatjes. En dat was inderdaad wel een hit die veel aangevraagd werd. Dus gaan we die aanzetten. Lady Gaga met Poker Face.

0: Ik weet niet of iedereen een klok heeft in de thermostaat. Of andersom, een thermostaat in de klok heeft. Maar als je namelijk naar een van die twee dingen gaat kijken, dan zie je dat het etenstijd is.
1: Ja, rond etenstijd. Want ik denk dat je nog niet gegeten hebt. Zo warm is het.
2: Wanneer het tegen zessen loopt, dan is het etenstijd.
0: Vooral veel gedronken, denk ik.
1: Oh ja.

0: tijd.
1: Nou, misschien dan vandaag een keertje wat lichter eten. Maar vergeet niet dat je het niet moet overslaan. Hè? Dat is ook niet helemaal de bedoeling natuurlijk.
2: Dat klopt helemaal. Ja. Hey, we gaan het weekend in met natuurlijk heel veel hitte. Morgen ook nog in 4 provincies code rood.
1: Ik ben benieuwd hoeveel papa's en mama's het toch gaan proberen om die barbecue aan te steken.
2: Nee, dat zou ik niet doen.
1: Ja, maar ik denk toch echt dat er een hoop Nederlanders zijn die toch denken, weet je wat.
2: Niet
1: als
2: doen.
1: Het dan toch al warm is, maken we het nog een beetje warmer. Nou, kan ons dat schelen.
2: Ik zeg het nog een keer, niet doen. Dat is helemaal niet handig. Dus,
1: nee,
2: volgende week wordt het lekker gewoon 22 graden per perfect weer voor de barbecue.
1: Ja.
2: En, maar goed, je moet lekker zelf weten wat je doet natuurlijk. Morgen op de radio, Dirk Scheele om 9 uur. Om 9:30 gaan we over naar Julianatoren. Zondag in herhaling. Mm. En wij zijn er maandagochtend weer met een nieuwe ochtendshow.
1: Ja, met leuke nieuwe prijzen. En ik dacht, ik zeg het er toch alvast even bij. Volgende week maak je kans in de ochtendshow op iets wat je kan doen. En ik kan je verklappen, dat is hartstikke leuk. Want ik denk namelijk dat heel veel kinderen er nog nooit zijn geweest. Dus nou, dat is helemaal mooi.
2: Helemaal super.
3: Hallo!
1: Ja, tenzij je er in de buurt woont natuurlijk, hè? Dan is het anders.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, ja, ja. Is een uitje in Brabant, meer zeg ik nog even.
2: Oh, een uitje in Brabant.
1: Trouwens, zeg ik dat goed? Bergendal, dat ligt in Brabant, toch?
2: Nee, dat ligt in Gelderland.
1: Oeps, sorry. Sorry.
4: Het is eindelijk weekend.
1: Arnoud, jij moet mee zingen.
2: Oh ja.

goed. Hey, oh yeah. En voel dat niet goed.

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: 3, 2, 1...
3: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Oh, wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
1: Ja.
0: Een feestje. Jongens, meisjes.
2: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
3: Ja, dat vind ik ook.
4: En ik ook.
2: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.

0: duimpje. Aan de rand van een groot bos lag een weiland met een kleine boerderij waar een gelukkig gezin woonde. Elke dag vertelde hun moeder haar 7 zonen de mooiste sprookjes. Tot die ene avond, toen vader extra laat thuis kwam.
1: Wat heb ik je gemist?
2: Lieve, ik moet je iets verschrikkelijks vertellen. We kunnen de belasting niet meer betalen. Morgen komt de koning om alles mee te nemen. Alleen onze boerderij mogen we houden.
1: Maar als we alles kwijtraken, hoe moeten we onze kinderen dan te eten geven?
2: Och, ik zou het echt niet weten. Morgen zal ik ze meenemen diep het bos in, om hout te hakken. En ze daar achterlaten. Misschien vinden ze een beter leven aan de andere kant van het bos.
0: Maar achter een grote hooibaal zat iemand verstopt. En die iemand had alles gehoord. Klein Duimpje, de jongste zoon. Niet groter dan een duim.
3: Vader wil ons achterlaten in het bos. Ik moet iets verzinnen om dat te voorkomen. Ik kan witte kiezelsteentjes uit de beek halen. En als we morgen het bos ingaan, strooi ik die op de grond, zodat we de weg terug kunnen vinden.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De volgende morgen liepen de 7 zonen samen met hun vader naar het bos. Klein Duimpje, die achteraan liep, strooide telkens een paar kiezelstenen op de grond.
2: Stop maar. Hier gaan we aan de slag. Ik wil dat jullie hout gaan sprokkelen voor me.
0: De 7 zonen verdwenen tussen de bomen. Vader draaide zich om en liep verdrietig terug naar huis. Niet veel later kwamen de 7 zonen terug op de open plek en merkten dat hun vader was verdwenen. Ze riepen zo hard ze konden.
4: Vader!
5: Vader!
4: Papa!
5: Papa!
0: Maar niemand antwoordde.
3: Ik heb vader gisteren horen praten met moeder. Ze willen ons hier achterlaten omdat ze geen geld meer hebben om eten te kopen. Maar maak je geen zorgen. Ik heb kiezelsteentjes gestrooid. En als we die volgen, komen we vanzelf wel weer thuis.
0: Blij volgden de broers Klein Duimpje. Na een uurtje lopen zagen ze hun huis.
1: Wie kan dat nou zijn?
0: Vader opende de deur en de 7 zonen sprongen naar binnen van blijdschap en omhelsden hun ouders. Later die avond zaten de houthakker en zijn vrouw alleen in de woonkamer.
2: Morgen zal ik weer het bos in moeten gaan met de jongens. En dit keer zo diep dat ze de weg onmogelijk terug kunnen vinden.
0: Maar wat ze niet wisten, was dat Klein Duimpje, die niet kon slapen, met zijn oor tegen de deur het hele gesprek had afgeluisterd.
3: Ik moet morgenochtend zo vroeg mogelijk opstaan, zodat ik eerst naar de beek kan om nieuwe kiezelsteentjes te rapen.
0: De volgende ochtend sloop Klein Duimpje zijn bed uit, nog voordat de haan had gekraaid, en liep naar de deur.
3: Ik kan de deur niet openkrijgen. Hij is op slot en ik kan niet bij de sleutel. Daar ben ik te klein voor. Wat moet ik nou doen?
0: Verdrietig ging Klein Duimpje terug naar bed en wachtte tot iedereen wakker werd.
2: Goedemorgen, jongens. Hebben jullie lekker geslapen? Vandaag gaan wij weer naar het bos. Wij moeten meer hout hebben. Kom op, dan gaan we. Het is nog een aardig eindje lopen.
1: Ik geef jullie allemaal nog een boterham mee. De laatste die we hebben. Dan hebben jullie nog iets te eten.

0: klein duimpje de boterham in zijn hand had, kreeg hij weer een idee.
1: Ik heb wel geen kiezelsteentjes, maar nu kan ik een spoor maken van broodkruimels, zodat we toch de weg terug kunnen vinden.
0: En terwijl moeder hen nog nariep, liepen ze steeds dieper en dieper het grote bos in.
2: Nou jongens, we zijn er. Ik hak deze boom om en dan kunnen jullie aan de slag.
0: Hij hakte de boom om en de zeven zonen gingen aan de slag. De houthakker draaide zich om en ging terug naar huis. Toen die al enige tijd verdwenen was, riep de oudste zoon...
3: Hey, vader is al heel lang weg. Zou die ons weer achtergelaten hebben?
1: Geen zorgen. Vanmorgen heb ik broodkruimels gestrooid toen we het bos inliepen. Als we het spoor volgen, komen we vanzelf weer thuis.
0: Klein Duimpje liep naar de rand van de open plek... waar hij was gestopt met het strooien van de broodkruimels. Maar zoals we allemaal weten, worden broodkruimels opgegeten door vogels. En soms ook door bosmuisjes. Dus alle broodkruimels waren verdwenen. Nergens waren ze meer te vinden.
1: Ze zijn weg! Alle broodkruimels zijn weg! Oh, wat stom van me! Die zijn natuurlijk opgegeten door de vogels!
0: Tot overmaat van ramp begon het ook nog te regenen. De kinderen werden drijfnat.
4: En nee, hè, dat ook nog.
1: Dan zullen we zelf de weg naar huis moeten vinden. Hoe eerder we gaan zoeken, hoe beter.
0: De avond viel en het werd donker in het bos. De broers konden de weg naar huis maar niet vinden. Ze begonnen de moed al bijna op te geven toen...
1: Jongens, kijk daar eens. Daar zie ik licht.
0: In de verte... zagen ze inderdaad een klein lichtje. Zo snel als ze konden door de zware modder liepen ze er naartoe. Het licht kwam van een huis. Een huis zo groot dat het wel van een reus moest zijn.
1: Zullen we aankloppen?
0: In de deuropening verscheen een reusachtige gestalte. Een reuzin.
1: Goedenavond, mevrouw.
5: Ojojojojoj, jongens, wat komen jullie hier doen?
1: Mogen wij hier overnachten en schuilen voor de regen?
5: Zijn jullie helemaal gek geworden? Je hebt zeker geen idee wie hier woont. In dit enorme huis woont een reus die het allerliefste mensen eet.
1: Maar we kunnen nergens anders heen. Als we buiten blijven, zullen de wolven ons opeten.
5: Oh, nou, hou me op. Kom dan maar naar binnen. Ik zal wel proberen jullie te verstoppen.
0: De zeven jongens zaten nog maar net voor de haard om zich op te warmen... of ze hoorden de bulderende stem van de reus.
6: Vrouw, ik ben thuis. Waar blijft mijn eten?
5: Hemeltje, daar zal je hem hebben. Verstop je snel hier, in het keukenkastje. Vlug!
0: De jongens verstopten zich achter het afwasmiddel... en hielden hun adem in toen de reus de keuken in kwam.
5: Ah, liefie, daar ben je dan.
6: Geef mij een varken. Ik ben uitgehongerd.
0: De reuzin haalde het gebraden varken van het spit en zette het op tafel. De reus greep het varken en trok ruw de poten ervan af en begon te smullen. Maar toen die één poot op had, stopte die met eten.
6: Wat ruikt ik? Dat is mensgevlees.
5: Ah nee, joh, gekkie. Dat is vast die voorraadschapen die ik in de kast heb liggen. Weet je nog wel? Voor als je vrienden morgen komen eten.
6: Je denkt toch niet dat ik gek ben? Ik ruik mensgen.
0: De reus stond op en snoof. Hij snoof nog eens en liep toen naar het keukenkastje waar de jongens in zaten. Hij trok het kastje open en...
6: Ik zei het toch? En nog wel zeven mensgjes.
5: Ah, kom, die ga je toch niet opeten? Dat bederft je eetlust. Daarbij, ze zijn zo mager, daar heb je toch niks aan?
6: Ik wil ze niet opvreten. Ik wil hun kop inslaan.
5: Ja, en nu hou je op. Ik wil gewoon dat jij je varken opeet en daarna gaat slapen. Ja, basta.
6: Wat jij wilt.
0: De reus pakte het varken van tafel en liep mokkend naar buiten om verder te eten.
6: Wat kan mijn vrouw zeuren?
5: Kom jongens, snel. Jullie moeten naar bed. Het is al veel te laat. Morgen vroeg zal ik kijken wat ik voor jullie kan doen.

0: De reuzin bracht de zeven jongens naar de slaapkamer van haar zeven dochters. Onderweg zag Klein Duimpje een grote kist met goud staan. Hoe gemeen de reus ook was, hij hield blijkbaar zielsveel van zijn dochters. En hij noemde ze dan ook altijd zijn prinsesjes. Daarom droegen ze ook alle zeven een gouden kroontje. De zeven dochters lagen al te slapen. Aan de andere kant van de kamer stond nog een bed, groot genoeg voor zeven jongens.
1: Kijk eens, hier heb ik zeven slaapmutsen. Zet ze maar op. Heb je het niet koud? Hé, ga maar lekker slapen. Laat rusten.
0: Toen de reuzin was verdwenen en iedereen in het huis sliep, lag Klein Duimpje nog altijd wakker. Hij moest een plan bedenken om zijn broers te redden.
2: Als ik nou eens onze zeven slaapmutsjes verruil met de zeven kroontjes, dan zal de reus denken dat wij zijn dochters zijn en ons met rust laten.
0: En dat was precies wat Klein Duimpje deed. De kroontjes zette hij op de hoofden van zijn broers en de slaapmutsen op de hoofden van de dochters. Die nacht, toen de reus wakker was geworden, wilde hij even gaan kijken bij zijn prachtige dochters.
3: Boedje, boedje, boedje, boedje, boedje. Mijn mooie prinsesjes. Boedje, boedje, boedje, boedje. Jullie zijn zo liefjes. En dan die vieze jochies bij jullie in de kamer. Bah!
0: De reus liep naar het bed toe waar zijn dochters lagen te slapen. Maar omdat ze nu een slaapmuts droegen in plaats van een kroontje, dacht hij dat het Klein Duimpje en zijn broers waren. Hij pakte ze allemaal op en stopte ze in een zak. En besloot om ze de volgende dag ver weg te brengen.
3: Mijn vrouw slaapt. En ze merkt toch niet wat ik doe. Ik zal ze een lesje leren. Hoe durven ze als vieze muizen door mijn keuken te sluipen?
0: Toen de reus was verdwenen, stond Klein Duimpje op.
2: Snel jongens, wakker worden. We moeten hier vandaan.
4: Mag ik eerst even wakker worden?
2: Geen tijd. We moeten de lakens aan elkaar knopen en maken dat we wegkomen.
0: De volgende ochtend stond de reus op om zijn dochters te gaan wekken.
3: Oh, vlug naar mijn prinsesjes.
0: Maar toen hij de deur opendeed, zag hij dat alle twee de bedden leeg waren. Uit het raam hingen aan elkaar geknoopte lakens, waarlangs Klein Duimpje en zijn broers waren ontsnapt.
3: Nee, nee, die vervloekte jongens hebben mij voor de gek gehouden. Vrouw, vrouw, wakker worden, haal mijn laarzen.
1: Hier, je laarzen. Jij kunt mij ook nooit rustig eens even lekker laten uitslapen, hè? Na al dat gekook wat ik voor je gedaan heb. Kan geen varken meer zien.
3: Die zeven jongens zijn ontsnapt en ik zal ze vinden.
1: Zeg. Je bent toch wel weer voor het avondeten thuis, hè? Dag, schat. We eten varken.
0: De reus trok zijn zevenmijlslaarzen aan en rende door het bos. Met zevenmijlslaarzen kun je namelijk hele grote stappen maken, zodat niemand je bij kan houden. Klein Duimpje en zijn broers hadden de hele nacht gelopen door het bos. Ze waren verschrikkelijk moe, maar de gedachte aan thuis hield ze op de been. Plotseling hoorden ze een bulderende stem.
3: Kwaai jongens, ik zal jullie krijgen.
2: We moeten ons verstoppen. Laten we ons verspreiden. Hier, onder deze boom en achter deze rotsblokken.
0: Toen de reus bij de rotsblokken aankwam, was hij ontzettend moe. Ja, je moet het ook maar eens proberen om te rennen met zulke grote laarzen aan. Nou, dat is geen pretje. Hij zag de boom en de rotsblokken en liet zich op de grond vallen. Daar viel hij als een blok in slaap. Op het gesnurk van de reus kwam Klein Duimpje tevoorschijn en keek vol ontzag naar de immense zevenmijlslaarzen.
2: Ik moet die laarzen pakken, want ik heb een fantastisch idee. Ga jullie maar naar huis en zeg tegen vader en moeder dat ik eraan kom met een grote verrassing.
0: Heel voorzichtig pakte Klein Duimpje de zevenmijlslaarzen en toen hij ze aantrok, werden de laarzen steeds kleiner en kleiner totdat ze precies pasten. Hij rende terug naar het huis van de reus en klopte op de deur.
1: Klein Duimpje, wat doe je hier?
2: Uw man is gevangen door gevaarlijke rovers en nu eisen ze goud.
5: Oh, mijn hemeltje. Oh, nee, hè. Hier, neem alsjeblieft al het goud mee dat we hebben. En red mijn man. Ik kan niet zonder hem. Alsjeblieft, Klein Duimpje.
0: Klein Duimpje was nog nooit zo blij geweest. Met het goud in zijn hand rende die naar huis. Ja, wat met die 7-mijlslaars natuurlijk een koud kunstje was. Toen die thuis kwam, stonden zijn vader en moeder al te wachten. Samen met zijn broers.
6: Oh, daar is die!
2: Vader, ik heb goud genoeg voor altijd!
6: Ach, je bent een grote held, Klein Duimpje.
7: We hebben jullie zo vreselijk gemist.
0: Klein Duimpje vertelde het hele verhaal over de reus en zijn dochters en de geweldige 7-mijlslaarzen. Het was het grootste avontuur dat ze ooit hadden beleefd. En dat voor iemand zo klein als Klein Duimpje. En de reus? Daar heeft niemand ooit meer iets van gehoord.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn!
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dicky Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dicky Dick, Dicky Dicky Dick.
0: Dicky Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dicky Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: 3, 2, 1...
5: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Repelsteeltje. Er was eens lang geleden in een ver land een arme molenaar met een beeldschone dochter. Op een dag kwam de hebberige koning van het land met een dienaar langs om nog meer geld te innen voor het grote koningsfeest.
1: Ja, maar ik heb helemaal geen geld hoor, sire, nee.
0: De molenaar zweeg. Hij schaamde zich. Hij wilde de koning niet teleurstellen. Plotseling kreeg hij een ingeving.
1: Maar, ik heb een hele begaafde dochter. En zij kan zoals zij ze kan zelfs goud spinnen uit stro.
2: Goud uit stro? Wat was geweldig. Breng haar naar het kasteel, dan kan ze na de komende nacht een hele kamer vol stro spinnen tot goud.
0: Toen de molenaar opbiechtte aan zijn dochter wat hij had gedaan, werd ze heel erg boos. Toch liet ze zich door haar vader naar het kasteel brengen, waar in een klein kamertje een spinnenwiel stond met stro dat was opgestapeld tot aan het plafond. De koning gaf de molenaar nog wel een waarschuwing.
2: Als het haar niet lukt, gaat ze de gevangenis in.
0: De molenaar knikte en nam afscheid van zijn dochter. Hij dacht, had ik mijn grote mond maar dichtgehouden, ik zal haar nooit meer terugzien. De koning deed de deur op slot. Het meisje keek hulpeloos naar de berg stro en begon te huilen.
3: Hoe heeft vader dit kunnen doen? Ik kan niet eens wol spinnen. Oh, was er maar iemand om mij te helpen.
0: Op dat moment stond er vanuit het niets een klein mannetje voor haar. Ze was verbaasd. De deur was gesloten en de ramen zaten te hoog om van buiten naar binnen te klimmen.
3: Wie ben jij?
1: Mijn naam verklap ik nooit, maar ik ben hier om je te helpen. Wat is je probleem?
3: Ik moet voor de koning deze hele berg stro tot goud spinnen. Ik weet niet eens hoe een spinnenwiel werkt.
1: Ik weet het wel. Ik wil het wel voor je doen.
3: Oh, dat zou geweldig zijn.
0: Het kleine mannetje ging op het krukje zitten en pakte een plukje stro. Hij draaide aan het wiel en als bij toverslag veranderde het kleine beetje stro in het zuiverste goud. Het meisje begon te dansen van geluk.
3: Dat is fantastisch! Het is net tovenarij!
1: Ja, hè? Maar voor niets gaat de zon op. Wat krijg ik van je als ik die berg stro voor je in goud verander?
0: Het meisje keek een beetje beteuterd. Het was ook iets te mooi om waar te zijn. Ze dacht even na en deed toen haar ketting af.
3: Ik bezit niet veel van waarde, maar je mag mijn ketting wel hebben. Is dat genoeg?
1: Ga je nou maar slapen? Ik doe het werk voor je.
0: Het meisje ging in een hoek van de kamer liggen en terwijl ze het spinnenwiel hoorde snorren, viel ze langzaam in een diepe slaap. De volgende dag, toen het eerste zonlicht door de ramen scheen, werd het meisje weer wakker. Een berg goud schitterde in het zonlicht. Ze hoorde een sleutel in het slot van de deur. De koning en de molenaar kwamen nieuwsgierig binnen.
2: Zoveel goud heb ik nog nooit bij elkaar gezien. Dit is geweldig.
1: Haha, nou dan kunnen wij dus nu mooi gaan.
2: Helemaal niet. Als ze zoiets één keer kan, dan moet ze het ook een tweede keer kunnen. De komende nacht mag ze nog een keer stro tot goud spinnen.

0: En zo werd de molenaarsdochter nog een nacht in een kamer opgesloten. Alleen deze kamer was veel groter dan de vorige.
1: Wat moet ik nu? Misschien kan het mannetje van gisteren me helpen, maar hoe krijg ik hem hier? Ik weet zijn naam niet eens.
0: En terwijl het meisje naast het spinnenwiel stilletjes zat te huilen, verscheen het kleine mannetje weer voor haar neus.
2: Hopla! Hier ben ik weer. Zo, dat is een berg stro, meisje.
1: Kun je me alsjeblieft helpen?
2: Natuurlijk, maar voor niets gaat de zon op.
0: Het meisje had haar ketting al weggegeven en verder had ze niet veel. Alleen nog de gouden ring aan haar vinger. Het was het enige wat ze nog van haar overleden moeder had.
1: Dit is het enige wat ik nog heb. Hij was van mijn moeder.
2: Ah, de van mijn mama. Goed, geef maar hier en ga jij maar lekker slapen.
0: De volgende morgen, toen de zon opkwam, was het mannetje verdwenen. En weer was al het stro veranderd in goud. En weer kwam de hebberige koning binnen.
3: Ik ben nu de rijkste koning van de wereld.
4: Nou, goedendag dan maar. Doei.
3: Nee, ik wil meer. Nog één keer.
0: En voor de derde keer werd het meisje opgesloten in een van de grootste kamers van het kasteel, waar het stro van muur tot muur opgestapeld lag.
1: Oh nee! Zonder hulp van het mannetje zou dit gewoon stro blijven. En wat zal die hebberige koning dan doen? Mannetje, mannetje, waar ben je? Als je me hoort, kun je me alsjeblieft helpen?
0: En poef, daar stond hij alweer.
2: Hey, hop, rap, hier ben ik al. Wat kan ik voor je doen?
1: De koning wil dat al dit stro omgesponnen wordt tot goud.
2: Jee, dat is veel stro! Nou, je mag wel iets heel moois in gedachten hebben als beloning.
1: Maar ik heb helemaal niets meer. Mijn ketting en mijn ring heb je al. Wat kan ik je nog meer geven?
2: Je hebt geen juwelen meer?
1: Nee, helemaal niets meer.
2: Ik weet het goed gemaakt. Ik spin al het stro tot goud. Op één voorwaarde. Ik wil je eerstgeboren kindje hebben.
1: Mijn wat?
2: Je eerste kind, je bent nog niet doof. Zodra het kind geboren is, kom ik het ophalen.
1: Dat meen je niet.
2: Ik zou maar beslissen. Want zo'n berg stro, dat kost ontzettend veel tijd.
1: Hoe kan je dit nou vragen?
2: Ik zou maar beslissen. Tik-tak, tik-tak, tik-tik, tik-tik, tik-tik.
1: Oké, ik heb geen keus.

0: De volgende dag, het was niet te geloven, maar de hele kamer was weer gevuld met goud. Zelfs de ramen waren niet meer te zien. De koning kwam de kamer binnen.
1: Dit is geweldig, meisje. Je zult beloond worden voor je goede en harde werk. Als dank mag je met mijn zoon trouwen.
0: Zo gezegd, zo gedaan. Een jaar later waren de molenaarsdochter en de prins gelukkig getrouwd en hadden ze een wolk van een kindje gekregen. De prinses stond in de kinderkamer te kijken naar haar mooie dochter toen plotseling het kleine mannetje voor haar stond. Ze was hem al bijna vergeten.
2: Hopla! Hallo prinses! Ik kom hier voor mijn beloning!
3: Dat is een mooi kindje! Die zal mijn huis heel goed kunnen schoonmaken! Ja!
4: Nee, nooit! Vraag wat je wil. Ik ben nu rijk. Je kan alles krijgen. Maar mijn dochter krijg je nooit.
2: Beloofd is beloofd. En belofte maakt groot. Ik kan ook je liefhebbende echtgenoot vragen of dat ook voor een prinses geldt.
4: Nee, dat doe je niet. Hij mag hier niets van weten. Is er echt geen andere oplossing?
2: Oké, misschien wel. Ik geef je 3 nachten om mijn naam te raden. Van zonsondergang tot zonsopgang. Als je het raadt, mag je je dochter houden. Als je het niet raadt, dan neem ik het kindje mee!
4: Ik heb geen keus.
2: Ja, begin dan maar vast met raden, hè.
4: Oké, Aad?
2: Nee.
4: Abraham?
2: Nee.
4: Adam?
2: Nee,
4: Adrian?
2: Ook niet.
4: Albert?
2: Nee,
4: Arnoud?
2: Ook niet. Nee. Allemaal niet goed.
0: De prinses had de naam van het vreemde mannetje niet kunnen raden. De volgende dag stuurde ze dienaren het land in om nog meer namen te verzamelen. En zo werkte ze de volgende nacht aan een lijst met nieuwe namen.
4: Karel, Karsten, Kasper, Kees, Kevin, Klaas, Cor?
2: Jammer prinsesje, maar je hebt mijn naam nog steeds niet geraden. Je hebt nog 1 dag en ik wens je

0: De volgende dag was de prinses buiten zichzelf van verdriet. Het was hopeloos. Ze had nog steeds niet de goede naam gevonden. Ze besloot om haar gedachten te verzetten door een wandeling in de paleistuin te gaan maken. Op datzelfde moment liep een van de dienaren door het bos naar het volgende dorp op zoek naar nieuwe namen. Plotseling hoorde hij een vreemd gezang. Hij liep op het geluid af en keek door het struikgewas. Op een open plek in het bos bij een kampvuur danste een klein mannetje rond.
1: Hopla tralala, niemand weet. Niemand weet dat ik Rippelstiltje heet.
2: Dat is het, dat is het. Dit moet ik de prinses vertellen.
1: Want het koningskindje wordt van mij. Hopla!
0: De dienaar rende terug naar het kasteel om de prinses het goede nieuws te vertellen. De prinses was zo blij dat ze bijna niet kon wachten tot de zon onderging.
3: Hey, ben je nog steeds bezig? Nou, kom. Hey, begin maar vast weer met raden.
4: Is het Sam? Sascha?
0: En zo ging het weer de hele nacht. Weer werden alle namen die verzameld waren opgenoemd.
4: Simon.
3: Nee. Steven. Wat een lelijke naam, zeg. Je hebt er niet geraden. Je dochtertje is van mij.
4: Niet zo snel. Ik mag nog één keer raden voor de zon opgaat.
3: Nou, vooruit dan maar.
4: Is jouw naam misschien Rippelstiltje?
3: Ja, Rippelstiltje. Nee, dat kan toch helemaal niet. Hoe weet je dat nou? Dat kan helemaal niemand weten.
0: En met een enorme knal verdween Rippelstiltje uit de kinderkamer. De prins kwam op het lawaai af.
5: Liefste, wat was dat voor lawaai?
4: Niets bijzonders. Ik hoorde ons kindje huilen.
0: De prinses kon haar geluk niet op. Eindelijk was haar kind echt veilig. En nu konden zij en haar man eindelijk aan een lang en gelukkig leven beginnen.

0: just might.
1: Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hallo allemaal, en hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaatsgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
3: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: lost the key. What's up? Yo, hier is de kabouter.
1: Geef niet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Alsjeblieft.

0: Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een heisje van snoep.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio.
1: Dit is Hallo Kids Radio.

jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
3: Hallo Kids Radio.
4: New truck, big lift.

0: Zeg, ik doe heel even mijn ogen dicht, maar we blijven wel wakker, hè? Jawel.
1: Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Wat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
1: Ja.
0: Jongens, meisjes.
2: Ik ben jullie grootste fan. Goedjes van de

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

als een vis in het water van Kinderen voor Kinderen is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio. Als ik